0: zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
7: The Weekend Show.
8: The Weekend Show.
9: Dit is Guard Radio. Het geluid van hoop.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment. Allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaai mee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Holy, holy, holy,
7: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics. Ik heb heel veel zin in de les vandaag. Het is een geweldige les gewoon om te kunnen ontdekken, zeg maar, wat God ons gegeven heeft en hoe we daarin kunnen gaan wandelen. En als ik terugkijk gewoon de lessen die we al hebben gehad en ga je zelf ook gewoon weer door een proces heen. Tijdens het opnemen van die lessen krijg je zelf ook weer gewoon nieuwe inzichten. En word je zelf ook bemoedigd en opgebouwd. En sommige lessen, daar heb je echt zoiets van, oh ja, inderdaad, weet je. Zo, dat was echt, weet je, dat je gewoon je weer herinnert hoe God je dat heeft laten zien. Of misschien dat je daar weer, even weer wat meer op mag gaan focussen. Want er zitten zoveel aspecten aan een geloofswandel met de Heer. Er is zoveel inhoud, er is zoveel diversiteit. En het ene moment ben je heel erg bezig met genezing. En de andere keer ben je heel erg bezig gewoon met die rust en die vrede. En de andere keer ben je weer bezig met die ongekende liefde van God. Er zitten zoveel aspecten in. En het is gewoon heel mooi hoe God je dan iedere keer weer vormt in een bepaald onderwerp of een bepaald thema. En merk je dat je dan weer een soort van verdieping krijgt. Of een diepere laag ingaat als het ware. Van datgene dat je al geopenbaard hebt gekregen. Maar dan ga je er gewoon dieper in. Ik bedoel, de liefde van God. Ja, toen ik tot geloof kwam, had ik gelijk een ontmoeting met de liefde van God. De onvoorwaardelijke liefde van God. En dat heeft mijn leven in vuur en vlam gezet. Maar in mijn wandel met de Heer en hem steeds beter te leren kennen, heb ik steeds meer inzicht gekregen in zijn liefde. En wat het nou betekent om geliefd te zijn door God. Wat het betekent om zijn liefde in je te hebben. Want er staat ook in de Bijbel dat zijn liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Wat dat dan betekent en ook gewoon hoe jij vanuit die liefde kunt gaan wandelen en kunt gaan bewegen. En je merkt gewoon dat hoe langer je onderweg bent met de Heer en hoe beter je hem leert kennen door middel van zijn woord en de relatie, door middel van de Heilige Geest, dat je gewoon automatisch, volwassener begint te worden, rijper begint te worden, zeg maar, in je relatie met de Heer, gewoon in je geloofsleven als kind van God, maar ook gewoon in de openbaringen die je krijgt, dat je de diepgangen steeds meer van gaat begrijpen. En dat is echt hartstikke mooi. Dit is echt prachtig. Dus die lessen zegenen mij ook. Halleluja. En ik weet ook gewoon dat ze mensen zegenen. We hebben echt duizenden mensen die er naar luisteren. Dus het wordt heel goed beluisterd. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. En zoals ik misschien al eerder heb gezegd, sommige dingen zijn wellicht bekend. En sommige dingen had je misschien nog nooit op die manier bekeken. Maar ik weet zeker dat er voor iedere keer voor iedereen goudpareltjes in zitten. Goudklompjes, pareltjes. En dat je erdoor gezegend wordt. En dat is de hele reden waarom we dit doen. En waarom we het ook gewoon gratis beschikbaar maken voor iedereen. Omdat wij gewoon geloven dat iedereen dit moet weten. Iedereen die een kind van God is. Of iedereen die op het punt is om een keuze te maken. Of net een keuze heeft gemaakt. En dus een kind van God is. Heeft gewoon dat fundament nodig. Om op te bouwen. Een fundament waarin je gewoon weet wie je bent in Christus, wat je van mag in Christus, wat je toekomt in Christus, wie hij is, wat hij voor je heeft gedaan en hoe jij het verschil kunt maken in de wereld, is gewoon belangrijk. En allerlei moeilijke vragen willen we ook gewoon behandelen, zodat die gewoon beantwoord worden voor je. Want sommige mensen lopen gewoon jarenlang rond met die vraag, een specifieke vraag, en krijgen daar gewoon geen antwoord op een of andere manier. Dus het is gewoon hartstikke mooi als we daar gewoon mensen in kunnen bedienen en kunnen zegenen. En dat is ons hele doel. Ik wil je ook echt aanraden om mijn boek Leven in de Volheid hierbij te nemen, zeg maar. Want dat gaat soms ook nog wat dieper en zo. En dat helpt ons gewoon om te ontdekken hoe het ABC van het evangelie eigenlijk in ons leven zo'n uitwerking kan hebben. En als je deze les hebt geluisterd en je hebt zoiets van, joh, dit is gewoon geweldig, dit moet ik gewoon met andere mensen delen, dan kun je ook zelf die lessen gaan geven door je of bij ons aan te sluiten als als een huisgroepje, zeg maar, die One Basics gaat geven vanuit ons. Of dat je gewoon dat zelf gaat beginnen. Je kunt die studiegidsen gratis krijgen op de website. Kun je ze bestellen. En dan kun je gewoon andere mensen weer mee zegenen. Ik heb zoiets van pay it forward. Deel het met zoveel mogelijk broeders en zusters. Zoveel mogelijk mensen. Misschien begin je een groepje met pasgelovigen. Misschien begin je een groepje met mensen die al wat langer in de kerk komen, maar iets meer willen. Het is fantastisch om een goed fundament te leggen. En dan kun je gewoon 2 jaar lang, kun je gewoon wekelijks, kun je met elkaar samenkomen. En prachtige lessen met elkaar delen. En getuigenissen met elkaar delen. En elkaar bemoedigen en opbouwen. En ik geloof dat dat zeker iets is wat in de wil van de Vader is. Dat we op die manier samenkomen. Amen. Maar anyway, we hebben het over hele mooie onderwerpen gehad in de afgelopen serie. We zitten bijna aan het einde. We zitten nu in les 30. We hebben in totaal 32 lessen van fase 1. En dan gaan we naar fase 2. Dus we gaan een tandje dieper. Maar als je pas nu intuned of wat dan ook, wil ik je echt adviseren om terug te gaan naar les 1. En gewoon vanaf het begin af aan gewoon die hele serie te luisteren. Ik weet zeker dat je zal zegenen. En zoals ik al zei, sommige dingen misschien bekend, maar toch belangrijk om gewoon weer even te verfrissen, te vernieuwen, om nieuw inzicht te krijgen, dingen te ontdekken. En ga zo maar door. En het is gewoon hartstikke goed. En er zit een hele mooie opbouw. Het zijn niet allemaal willekeurige lessen. Er zit echt een opbouw in, zeg maar. En er is goed over nagedacht en erover gebeden. Halleluja. Ik zal niet helemaal teruggaan naar wat we allemaal hebben besproken, maar ik kan wel gewoon even de topics aangeven en dan gaan we lekker de les in. We hebben het gehad over eeuwig leven, wat dat nou precies is. Behouden uit genade, gerechtigheid uit genade, dat je het niet kunt verdienen. We hebben het gehad over intimiteit met God. We hebben het gehad over bekering, waterdoop, doop en Heilige Geest. De 3 dopen om in de volheid te komen. We hebben het gehad over het spreken in tongen, wat dat nou precies is en hoe belangrijk het is. En ga zo maar door. We hebben het gehad over onze identiteit in Christus, onze toewijding, hoe we dood zijn voor de zonde. We hebben het gehad over het belang van het woord, het vernieuwen van je denken, het doeltreffend Bijbel lezen. We hebben het gehad over onze positie bij God, bidden tot God, gebedsverhering, verhoring. Ik spreek Engels en Nederlands door elkaar heen, halleluja. We hebben het gehad over getuigen zijn, het koninkrijk prediken, de kracht van woorden. We hebben het gehad over geloof, de naam van Jezus, autoriteit in Christus, genezing is Gods wil, gebedsbediening, wonderen, heerlijke God, vergeef elkaar, verbondsmaal, goddelijke stroom. En nu gaan we het hebben over onze gaven gebruiken, prijs God. En dat wordt een hartstikke mooie les, halleluja. Laten we lekker even openen met gebed. Vader, dank u wel, Heere, voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw zegen. Dank u wel voor uw liefde. En dank u wel, Vader, dat we gewoon uw Bijbel hebben gekregen, het geschreven woord hebben gekregen, om daarin openbaringen te krijgen door uw Heilige Geest, zodat het logos rema mag worden in ons hart. En ik bid, Vader, dat de mensen ook vandaag weer bemoedigd en opgebouwd zullen worden door de les die we mogen geven. Dus dank u wel voor wie u bent. We geven u alle eer in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Amen. All right. Nou, gaven gebruiken. Joh, we hebben het verleden week gehad over de goddelijke stroom. En wat het precies is om zeg maar dat leven wat God in ons heeft uitgestort, om dat uit ons te laten stromen. En dat is gewoon een hele bijzondere les geweest. Maar vandaag wil ik het dus gaan hebben over het gebruik van goddelijke gaven. En wat belangrijk is, is dat we moeten begrijpen dat we toebehoren aan het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God is niet een koninkrijk wat zichzelf laat dienen. Het koninkrijk van God is een dienend koninkrijk. En dus zoals de Bijbel zegt dat in Openbaringen 5 van ik zal u maken tot koningen en priesters. Dat is niet zo dat wij gediend kunnen worden als koningen. Als hij ons leiders maakt en heersers maakt over deze aarde, dan zijn we dat niet om gediend te worden, maar dan zijn wij dat om te dienen. Wij zijn deel van een dienend koninkrijk. Hè? Jezus kwam ook om te dienen en wij zijn ook geroepen om te dienen. En dat is heel erg belangrijk, omdat er best wel veel mensen denken dat wij gediend moeten worden. prima, weet je, stay in your bubble. Maar ik geloof dat het koninkrijk van God een dienend koninkrijk is, waar het niet om jou gaat, maar waar het altijd om de ander gaat en waar het altijd gaat om God te verheerlijken in ons leven. Dus ik wilde met jullie even gaan kijken in Galaten 5 en dan lees ik vanuit de Herziene Statenvertaling. Maar in Galaten 5 vers 13 staat geschreven: want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in 1 woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus de Bijbel roept ons op om elkaar te dienen in de liefde. Nou, excuus. Als je Gods wilt uitwandelen voor je leven, en als je wil weten wat het is, nou, Romeinen 12 vers 2 zegt dat we ons denken moeten vernieuwen, zodat we kunnen begrijpen wat de volmaakte wil is van de Heer. Weet je, als je Gods wil uitwandelen voor je leven, dan moet je elkaar gaan dienen in de liefde. De Bijbel spreekt er ook over in Efeze, dat we ons moeten beijveren door elkaar in liefde, door de vrede te bewaren in liefde. Door ons in liefde aan de waarheid te houden. En het is, we worden constant verwezen naar liefde. Weet je, Jezus zegt ook van, weet je, heb je naaste lief als jezelf. Heb God lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand. En het tweede gebod hieraan is gelijk is dat je naaste lief hebt als jezelf. Weet je, dus het gaat, die liefde is zo belangrijk. En natuurlijk staat God staat voor liefde. God is liefde. Maar ik geloof dat liefde de belangrijkste sleutel is om welke gave je ook hebt van God te gebruiken in je leven. Als liefde niet je motivatie is, 1 Korinthe 13, dan kun je het gewoon aan de kant zetten, want dan baat het je gewoon helemaal niets. Als jij niet functioneert in liefde, kun je genezen wie je wil, bevrijden wie je wil, verlossen wie je wil, kun je preken, kun je het vuur uit je sloffen preken, kun je al die machtige wonderen en tekenen meemaken en kun je al die vruchten dragen in het koninkrijk van God. Maar als jouw motivatie niet liefde is geweest, maar puur scoren, ik moet zoveel mogelijk scoren, ik moet zoveel mogelijk cijfers halen, ik moet zoveel mogelijk zielen winnen. Ja, ik wil ook zoveel mogelijk zielen winnen, maar dat is omdat ik van God hou en van die mensen hou. En niet omdat ik zo nodig moet kunnen zeggen van ik heb zoveel zielen gewonnen. Of ik heb zoveel zielen gewonnen. Want dat is niet waar het om gaat. Het gaat om de liefde. Liefde, liefde, liefde, liefde, liefde. Dus we zijn geroepen om elkaar te dienen in de liefde. Om anderen te bemoedigen en op te bouwen en verder te helpen. Om die extra mijl te gaan en het verschil te zijn in het leven van een ander. Weet je, om gewoon jezelf, niet ik moet minder worden, hij moet meer worden. Niet meer mijn wil, maar zijn wil, weet je. Het gaat om hem. Dus dat we het koninkrijk, het bovennatuurlijke koninkrijk in het leven van de mensen kunnen brengen en hen kunnen leiden op de eeuwige weg van koning Jezus. Nou, velen van ons denken dat wandelen in bovennatuurlijke gaven of wandelen in het licht en dat licht te brengen in het leven van anderen, dat gewoon alleen maar is weggelegd voor speciaal gezalfde christenen. Weet je, dat het een speciale christen is of zo, weet ik veel. Maar jij bent ook speciaal. Wij zijn allemaal speciaal. Wij zijn allemaal Gods oogappel. Wij zijn allemaal zijn parel. We zijn allemaal opgeschreven in zijn hand. Hij heeft ons allemaal evenveel lief. Want hij heeft de hele wereld lief. Weet je, er zijn geen favorieten bij hem. We hebben allemaal dezelfde Heilige Geest. We hebben allemaal dezelfde God. We hebben allemaal dezelfde Verlosser. We hebben allemaal dezelfde Bijbel. Weet je, en God zegt niet van nou weet je, ik ga jou meer zegenen dan een ander. Nee, het is wie gelooft wat hij schrijft en gaat daarin bewegen. Ik bedoel, voor jou is het al lang beschikbaar geworden, amen. Maar jij bent speciaal. En God heeft jou ook ergens speciaal voor gezalfd. Jij bent ergens voor gezalfd waar iemand anders niet voor gezalfd is. Weet je, en misschien besef je dat nog niet. En misschien wandel je er nog niet in. Maar jij bent ook geroepen om te dienen. En jij bent ook geroepen om verschil te maken in de wereld. Hij roept ons allemaal op om verschil te maken in de wereld. Weet je, en God heeft je bekwaam gemaakt om een dienstknecht voor hem te zijn. Er staat in 2 Korinthe 3, lees ik even vanaf vers 4. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, sprekende van de wet, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Zie je dus, om dienaar te zijn van het nieuwe verbond, hoef je geen voorganger te zijn. Daar hoef je geen evangelist voor te zijn. Het enige wat je moet doen is gaan ontdekken welke talenten en welke gaven God jou heeft gegeven. En hoe jij die kunt gaan toepassen om God te verheerlijken in je leven. En niet alleen maar voor je eigen gewin of voor je eigen, weet ik veel, winst of wat dan ook. Maar gewoon puur van hoe kan ik met die gaven en talenten die God mij gegeven heeft verschil maken voor hem in het koninkrijk van God. En dat betekent niet altijd dat je een bediening moet hebben of een ministry moet hebben, of dat je ergens op een podium moet staan of weet ik veel wat. Wat heel veel mensen denken. Maar dat alleen als God je daarvoor geroepen heeft specifiek en jou daarvoor wil inzetten, ja, dan moet je daarin gehoorzamen. Maar we zijn allemaal geroepen om verschil te maken, om impact te maken. Hij heeft jou bekwaam gemaakt om dienaar te zijn van het nieuwe verbond. En bekwaam betekent in staat zijn, capaciteiten gegeven, het vermogen gegeven, de talenten gegeven, weet je, de zalving gegeven. Hij heeft jou bekwaam gemaakt om een dienaar te zijn van het nieuwe verbond waar we allemaal deel van zijn, wat vastlegt in betere beloftes. Halleluja. Dank u, koning Jezus. Zie je, maar jij bent ergens speciaal voor gezalfd om het goede nieuws van het evangelie ten aanzien van zijn zoon Jezus uit te dragen, uit te wandelen en over te brengen aan anderen. En ik kan je vertellen dat dat goed nieuws is. Halleluja. Dat is goed nieuws. 1 Korinthe 12 vers 1 tot en met 11. Die wilde ik even voor gaan lezen. Even kijken hoor. 1 Korinthe 12 vers 1. Oké, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Met andere woorden, let even op, geef even aandacht, dit moet je begrijpen. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar stomme afgoden, en zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt Jezus is een vervloekte, en ook kan niemand zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Met andere woorden, als jij kunt zeggen Jezus is Heer, en dan spreek jij door de Heilige Geest. En als jij door de Heilige Geest spreekt en dus de Heilige Geest hebt, bezit je geestelijke gaven, want de Heilige Geest heeft jou gewoon gaven gegeven. Er is een verscheidenheid van genadegaven. Een verscheidenheid van genadegaven. Er is een verscheidenheid. Dus een heel breed vlak, zeg maar, waarin gewoon van alles. Ik weet niet, ik wou een ander woord zeggen, maar kom er even niet op. Maar in ieder geval, het is heel breed en er is heel veel diversiteit. Wat gewoon perfect is, want dat maakt ons juist zo mooi en dat maakt dat we elkaar nodig hebben. Maar er is een verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Here. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Dat is een hele belangrijke. Tot wat nuttig is voor de ander. Dus God heeft jou gaven en talenten gegeven om een ander te dienen, te bedienen. Oké, want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, aan de ander een woord van kennis, door dezelfde geest, aan een ander geloof, door dezelfde geest, aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde geest, aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. Maar al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wilt. Zo, hier staat dus dat er verschillende gaven en verschillende bedieningen zijn. En niet iedereen heeft dezelfde gave of dezelfde bediening. Maar iedereen heeft een gave of een bediening ten dienste van het hele lichaam. We zijn gewoon allemaal keihard nodig, omdat we samen met elkaar het lichaam vormen waarvan Christus het hoofd is. Dus wij hebben elkaar nodig. Ik heb jou nodig, jij hebt mij nodig. Ik ga daar ook nog een keer over spreken aangaande het lichaam. Maar we hebben elkaar nodig, lieve broeders en zusters. Het maakt me niet uit wie je bent. Het maakt me niet uit in welke denominatie jij thuis hoort. Of je je thuis voelt. Het maakt me niet uit hoe ver je bent in je geloofswandel. Maar ik heb jou nodig en jij hebt mij nodig. Want samen zijn wij het lichaam en Christus is het hoofd. En de Bijbel is daar gewoon heel, heel erg duidelijk over. Hier moet je kijken wat er staat in 1 Korinthe 12. Ik zal even een paar teksten voorlezen. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van het ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Hetzij wij Joden zijn, Joden onder de wet, hetzij wij Grieken zijn, heidenen zonder de wet, hetzij slaven, hetzij vrijen. En wij zijn allen van één geest doordrenkt. Allen van één geest doordrenkt. Allen van één geest doordrenkt. Ja, Johan, ik heb het nou al gehoord. Ja, maar ik wil dat je het begrijpt. Ik wil dat het tot je doordringt. We zijn allemaal van dezelfde geest doordrenkt in Christus Jezus. Dus jij hebt dezelfde geest, ik heb dezelfde geest. Begrijp je dat? Dat is belangrijk. Ik heb niet meer Heilige Geest dan jij. Ik heb niet meer, weet ik veel, ik ben niet voller van Gods geest dan jij. We zijn allemaal doordrenkt van de Heilige Geest. Met andere woorden, doordrenken betekent ik pak een spons en ik dompel hem onder in een tel met water. Weet je, en hij is doordrenkt met water. Ja, ik gooi een rol wc-papier in een emmer water. Hij is doordrenkt van water. Jij bent doordrenkt van de Heilige Geest en ik ben doordrenkt van de Heilige Geest. En dat mag je gewoon gaan realiseren van wow, wacht eens eventjes. Ik ben gewoon helemaal vol en ik loop helemaal over van de Heilige Geest. Als je in mij drukt, komt gewoon spirit eruit. Als je in mij knijpt, komt spirit eruit. Weet je, stromen van levend water komen naar buiten. Maar je moet het weten, je moet het begrijpen, je moet het zien en je moet het gaan geloven en daarna gaan wandelen en handelen. Maar er is geen onderscheid. We zijn allemaal van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven zoals hij het wil. Dus we hebben allemaal een bepaalde functie, we hebben allemaal een bepaalde gave, we hebben allemaal een bepaald talent gekregen van God, een bepaalde bediening gekregen, een bepaalde werking gekregen, een bepaalde genadegave gekregen van God, ten dienste en ten gunste van de ander, zodat het lichaam zijn opbouw krijgt waarvan Christus het hoofd is, en zodat Christus verheerlijkt wordt door ons leven. Daarom hebben we elkaar nodig. Jij kan niet tegen mij zeggen, ik heb jou niet nodig. En ik kan niet tegen jou zeggen, ik heb jou niet nodig. We hebben elkaar nodig, want samen kunnen we dat wat God aan jou heeft gegeven, wat God aan mij heeft gegeven, kunnen we samenvoegen. En dan kunnen we samen kunnen we sterk worden en kunnen we impact maken en verschil maken. Om een klein voorbeeld te geven. Ik heb partners, weet je, en laat ik gelijk van gelegenheid gebruik maken. Als je nog geen partner bent, overweeg dan alsjeblieft om partner met ons te worden. Want we bereiken gewoon honderdduizenden mensen elk jaar die nooit in een kerk komen of nog nooit het evangelie gehoord hebben met het evangelie van het Koninkrijk. En we geven tienduizenden voedselpakketten weg en honderdduizenden boeken om mensen te zegenen all over the place. En al die studies en alles wat we doen. En daar word jij dan deel van als je partner met ons wordt. Maar ja, er zijn mensen die hebben een financiële bediening gekregen van God. Zij hebben het vermogen om geld te maken, om bedrijf te voeren of om gewoon zeg maar op die manier zeg maar vermogen te vergaren, dus uit de wereld te halen en dan vervolgens investeren in het koninkrijk van God. Dat is hun financiële bediening. Als zij dat niet zouden doen, kan ik niet doen waar ik voor geroepen, want wat ik doe kost geld. Dat kost gewoon geld en dat moet geen probleem zijn. Want God is onze bron en hij is onze voorziener, hij is onze vader. Maar als hij jou ons geroepen heeft, hè, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs werken de bouwers eraan. Maar als de Heer het huis niet bouwt, dan moet ik zelf mijn best gaan doen om aan die materialen te komen. Maar dat heeft helemaal geen zin. Maar als hij het huis bouwt, zal hij ook voorzien, toch? Dus ik heb jou nodig. Hij gebruikt al zijn mensen, zijn hele lichaam gebruikt hij, hè, om tot stand te brengen wat hem verheerlijkt en wat hem verhoogt, zodat het lichaam sterk wordt en impact maakt in de wereld, een verschil maakt in de wereld. Dus de ene heeft een financiële bediening, de andere heeft een bediening dat hij gaat. En die breng je dan samen, zodat degene die de financiële bediening heeft zijn financiën kwijt kan en degene die zeg maar die gaat ook kan gaan. Dus je hebt elkaar nodig. Ik heb mensen nodig die voor mij bidden. Ik heb mensen nodig. Mensen hebben mij nodig dat ik voor hun bid. En ga zo maar door. En zo kan ik wel door blijven gaan. Maar we hebben elkaar nodig. Wat het ook is, welke gave talenten, we hebben elkaar allemaal nodig. Ik kan al die events die wij geven niet geven zonder vrijwilligers. Want we hebben elkaar nodig. Snap je? Dus dat is gewoon heel, heel erg belangrijk. Dus samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Vers 27 van 1 Korinthe 12. Dus we moeten ook niet jaloers zijn als een ander mooie dingen mag doen voor het koninkrijk van God. Daar moeten we niet jaloers over zijn. Wees verheugd, want je maakt deel uit van hetzelfde lichaam en we dienen dezelfde God en hetzelfde doel. Wees altijd blij als iemand vruchten draagt voor het koninkrijk van God. Want als hij vruchten draagt, draag jij vruchten. Ik zeg, als hij vruchten draagt, draag jij vruchten. Nou, hoezo? Hoezo? Omdat je deel bent van hetzelfde lichaam. Hallo? Dus als iemand succes heeft in het koninkrijk van God, heb je ook succes, want je bent deel van hetzelfde lichaam. Wij moeten elkaar, weet je, wij moeten elkaar eren en respecteren. En we moeten blij zijn voor de vruchten die gedragen worden in het Koninkrijk van God. In plaats van altijd maar kritiek te hebben of jaloers te zijn of te misgunnen. Als andere mensen succesvol zijn. Laat ze lekker succesvol zijn. Prijs God, halleluja, voor wat hij doet door zijn leven heen. Hij is succesvol voor het Koninkrijk van God. Hetzelfde Koninkrijk waar ik aan toe behoor. Hij trekt mensen uit de duisternis in plaats in het koninkrijk en zorgt ervoor dat ze in het Koninkrijk van God terechtkomen. Wijs op de weg die koning Jezus is. Weet je, prijs God daarvoor. Want daarmee wordt het Koninkrijk van God, waar ik deel van ben, gevuld. Snap je? Ik wil precies hetzelfde als iedereen. We willen met elkaar dat God vergroot wordt, dat God verhoogd wordt, dat God verheerlijkt wordt. We willen vruchten dragen, we willen impact maken, we willen de hel leger over, we willen de hemel vullen. Weet je, en we willen gewoon dat Jezus terug gaat komen naar zijn heerlijkheid en zijn glorie. En iedereen die vruchten draagt voor het koninkrijk van God, daar ben ik blij om en daar ben ik dankbaar voor. In plaats van al die kritiek en al dat gemopper en nou alles van vinden en zelf geen verschil maken, weet je, kom op. Daar moeten we gewoon mee stoppen. Niet jaloers zijn, maar verheugen. Iedereen heeft bijzondere gaven, iedereen heeft talenten. En God heeft jou ook een bijzondere plek gegeven in het lichaam. Jij en ik zijn even belangrijk en jij en ik zijn even kostbaar. Het bloed wat Jezus betaalde voor mij is hetzelfde bloed wat hij betaalde voor jou. De dood die hij stierf voor mij is dezelfde dood die hij stierf voor jou. Dezelfde lijdensweg die hij ging is dezelfde lijdensweg die hij ging voor jou. Die hij ging voor mij. Er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid. En dat is belangrijk om te weten. Dus ja, God heeft leiders gegeven in het lichaam. Maar wel om het lichaam te dienen en samen groot en sterk te worden. Zodat we met z'n allen toegroeien naar die volwassenheid en naar die eenheid. En niet dat ik alleen met mezelf kan, kijk mij eens. Nee, ik niet kijk mij eens, kijk Christus eens. Halleluja. Dus, Anyway. We zijn allemaal even kostbaar. Maar je hoeft niet te doen wat ik doe om jouw gaven in te zetten voor zijn koninkrijk. Die zalving heeft hij aan mij gegeven. Hij heeft mij een bepaalde zalving gegeven om het koninkrijk van God te dienen. En hij heeft jou een zalving gegeven om het koninkrijk van God te dienen. Dus jij moet gaan ontdekken wat zijn jouw gaven. En hoe kun jij die inzetten voor zijn koninkrijk. En dat hoeft niet altijd super overgeestelijk te zijn. Je hoeft niet altijd te denken van, oh nou, dan moet ik een bediening gaan starten. En dan moet ik gaan preken en weet ik wat. Ja, als God je daarvoor geroepen heeft, doe je ding. Ga ervoor, weet je. Als je evangelist bent, hey, ga ervoor, man. Laat je niet tegenhouden door niks en niemand niet, halleluja. Als God het op je hart hebt gelegd, moet je nooit tegen laten houden door mensen. Maar misschien ben je wel gewoon geweldig met koken. We hadden een vrouw bij ons op het event. Zij was gewoon een topper. Ik ken haar nog van heel lang geleden. We samen ook in de keuken, want ik hou ook van koken. In de keuken van de Blessing Church gewerkt. Met z'n tweetjes. En dat vond ik altijd hartstikke leuk. Daarna is hij dan weer zijn eigen weg gegaan. En uiteindelijk zijn we elkaar onderweg weer tegengekomen. En toen is ze ons komen helpen op de events. En die kan gewoon geweldig koken. En al die vrijwilligers krijgen een heerlijke maaltijd voorgeschoteld. En weet je, en iedereen werd er enorm door gezegend. Dat was haar talent. Dat was wat God haar gegeven had om het lichaam te dienen en om elkaar op te bouwen en te bemoedigen. En zij was mega belangrijk. Helaas zijn ze met z'n tweetjes geroepen om naar Roemenië toe te gaan. Ik zal ze heel erg missen wat dat daar gaat. Weet je, dus maar ja, zij moet ook gewoon een weg wandelen met de Heer. En ik geloof dat ze daar ook weer enorm tot zegen zijn. En dus verheug ik me er alleen maar in de vrucht die ze mogen gaan dragen voor koning Jezus ergens anders. Maar waar het om gaat is, zij was gewoon geweldig met koken en het was belangrijk. Zo kon zij mensen blij maken en zegenen. En dat blij maken en zegenen zijn karaktereigenschappen van God. Het is die goddelijke stroom in ons. Weet je, dus jij zet dat vrij, bijvoorbeeld door te koken voor mensen. Om maar een voorbeeld te nemen. Maar misschien ben je een enorme positieveling en kan je mensen enorm bemoedigen. Kun je alleen maar woorden van leven uitspreken over mensen. En mensen zegenen en al die dingen meer. Weet je, en misschien weet je altijd mensen op te bouwen en te zegenen door de dingen die je zegt en die je doet. Nou, dat is gewoon een bijzondere gave waarmee jij zijn koninkrijk dient. Dat is een gave en een talent die God jou gegeven heeft. Jij moet gewoon gaan ontdekken, waar voel ik mij als vis in het water? Waar voel ik mij thuis? Wat ligt mij gewoon helemaal? En als je echt wil ontdekken waar God je voor geroepen heeft en je hebt het idee dat het iets is in ministry of misschien iets met aanbidding of weet ik veel wat, weet je, wil ik je ook adviseren, kom gewoon een keer mee met ons op missiereis. Weet je, als jij gewoon aangesloten bij mijn gemeente en je bent gedoopt en je bent bekeerd, gedoopt en gedoopt in de Heilige Geest. Als je nog niet gedoopt bent en gedoopt in de Heilige Geest, doen we dat daar wel, halleluja. Maar weet je, dan kom gewoon een keer met ons mee op missie naar Brazilië. En dan zul je merken, weet je, we hebben geweldige mensen die allemaal geweldige jarenlang onderwijs hebben gehad. Hetzelfde fundament hebben en dezelfde manier het evangelie uithandelen als dat wij dat doen. Weet je, je wordt getraind, je wordt gekickstart, weet je, gaat naar de sloppenwijken, je gaat worship doen, je gaat spreken, je gaat getuigen, je gaat naar de daklozen, je gaat naar de verslaafden, je doet een kinderevent en je gaat campagnes doen, je gaat van alles doen en dan kun je ook een beetje ontdekken van hé, waar voel ik mij goed bij? Toen ik voor de

0: Nou, weet je, we hebben allemaal talenten gekregen. Ik wil je adviseren om Matteüs 25, 14 tot en met 30 te gaan lezen. Het gaat over de talenten en hoe de ene één talent heeft, een ander twee talenten, een ander vijf talenten. En wat die ene ermee gedaan had, die andere ermee gedaan had en die andere ermee gedaan had. Weet je, er zit heel veel in dat verhaal. Maar waar het om gaat is van, wat doe je met de talenten die God jou gegeven heeft? Wat doe je ermee? Weet je, jij hebt talenten. En zet je ze in voor ik gericht, in de duisternis, of voor persoonlijk gewin. Weet je, of zet je ze in voor het koninkrijk van God. Het is gewoon belangrijk. Ik bedoel, ik had ook een talent en dat was mijn vlotte babbel. En dat moet je niet verwarren met vrijmoedigheid om voor grote groepen te spreken. Want dat talent kreeg ik van de Heer door de kracht van de Heilige Geest later pas toebedeeld. Want ik vond het doodeng om voor grote groepen te spreken. Ik vond het doodeng om voor 5 of 10 mensen te staan. Ik sloeg helemaal dicht. En dan denk je, jij? Ja, ik ja. Dat talent heb ik echt van God gekregen. Want uit mezelf kon ik dat echt niet. En ik had wel een vlotte babbel, maar die zette ik in voor de duisternis. Het was niet zo dat ik er niets mee deed. Ik deed er wel iets mee, maar ik deed het voor mijn eigen gewin. God kreeg geen eer en werd er niet door verheerlijkt. En mijn vlotte babbel heb voor genoeg problemen gezorgd in mijn leven. Dus het talent wat een zegen voor mij zou zijn, werd voor mij en voor vele anderen daardoor eigenlijk een vloek. Maar toen ik tot geloof kwam en het ging gebruiken voor Gods eer, voor het koninkrijk van God, werd het talent uitgebreid met nog veel meer talenten. En dat komt omdat ik mijn eerste talent inzette waar het oorspronkelijk voor was gegeven. En dat was om God groot te maken in mijn leven. En zodoende begon hij mij steeds meer talenten toe te bedelen. Dus jij moet gaan ontdekken, wat zijn nou mijn talenten? En gaan ze dan toepassen voor zijn koninkrijk? En dan kan hij jou steeds meer talenten gaan toebedelen. Zoals we kunnen lezen in dat Bijbelgedeelte wat ik net aan je heb geadviseerd om te gaan lezen. Matteüs 25 vanaf vers 14. Deze, degene die het meeste had, heeft er het meeste mee gedaan. En degene die wat gedaan hebben met hun talent, hebben nog meer talenten toebedeeld gekregen. En God wil jou nog meer talenten toebedelen. Maar dan moet je wel eerst de talenten in gaan zetten die je nu al hebt gekregen van hem. Je hebt nu al een talent gekregen. Je hebt nu al gaven gekregen. En jij moet gaan ontdekken, wat is dat dan? En hoe kan ik dat inzetten tot eer en glorie van het koninkrijk van God? Tot eer en glorie van de naam van koning Jezus? Hoe kan ik God verheerlijken in mijn leven? Weet je, en mijn tijd zit er weer op. Maar weet je, ik wil je er echt mee bemoedigen. Weet je, ga ontdekken, weet je, waar God jou mee heeft gezegend en hoe jij dat kunt gaan inzetten tot eer en glorie van zijn naam. Hoe je anderen daarmee kunt dienen, want we dienen een dienend koninkrijk. Amen. Ik hoop dat je gezegend bent en ik hoop je weer te mogen verwelkomen bij de volgende aflevering van de serie One Basics. Hey, doeg!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing to teach on how to harness your emotions. I tell you, that's a new concept to a lot of people. They don't control their emotions. Their emotions control them. But the scripture not only tells us how to control our emotions, but it gives us commands. Jesus said, don't let your heart be troubled. The night before he was going to be crucified and these disciples were going to be plunged into the worst time of their whole life, he gave them a command, let not your heart be troubled. He said at the end of that same message in John chapter 16, verse 33, in the world, you're going to have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. So he said, even in the midst of tribulation, you're supposed to be of good cheer. Paul said, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice, Philippians chapter 4, verse 4. Anyway, I dealt with all of those things last week and showed that emotions are not just a byproduct. They aren't the caboose on the train. They're more like the engine. You actually conceive sin in your emotional realm. You can't sin unless you conceive it, first of all, in your desires, in your lust. So we've already dealt with all of that. And then yesterday I began an introduction, and this week I'm going to be talking about Christianity and psychology and pointing out some of the differences. And I'm not doing this because I'm out to attack anybody. I'm aware that there are Christian psychologists, and I'm aware that many people have received help to a degree through psychology, and they're going to take offense, and I'm not looking forward to being criticized and people coming against me. But I've just learned that if you're planting seeds, you got to root out the other things that would choke that seed and keep it from working. And psychology has become so prevalent in our society, even Christian culture, it is entered into. And there are so many

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Oké, laten we beginnen met het onderwijs. We zijn bezig met de serie Stronger. Maar we zijn iets bezig om neer te zetten over sterk worden in je wandel met God. En we hebben de tekst 2 Samuel 1 vers 23. Wat spreekt over: zij waren sneller dan arenden en sterker dan leeuwen. Werd gezegd over Saul en Jonathan. Sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. Mijn gebed voor iedere christen is dat ze sterker worden dan een leeuw en sneller dan een arend. En met alle respect, maar wat je heel vaak ziet bij heel veel mensen is dat ze langzaam zijn en zwak. Weet je, mensen die altijd problemen hebben, altijd gebed nodig hebben, altijd onder in het dal zitten. En als er iets gevraagd wordt in hun leven, moeilijk een keuze kunnen maken en een lange bocht moeten nemen om te veranderen. Maar het plan van God is dat we sterker zijn dan leeuwen en sneller dan arenden. En dat mensen die naar je kijken zeggen: wauw, hij of zij is zo sterk als een leeuw. Of die is zo snel, zo scherp als een arend. Dat is het plan van God door de Heilige Geest die in je woont. En daar zijn we mee bezig. En nogmaals, we hebben al gezegd, het is niet erg om uitdagingen te hebben. We hebben allemaal uitdagingen in ons leven. Het is bijbels om uitdagingen te hebben. Het is niet bijbels om verslagen te worden. Het is niet bijbels om overwonnen te worden. Want jij bent een overwinnaar in God. Jij bent een overwinnaar in Christus Jezus. God heeft je gemaakt als overwinnaar. God heeft je gemaakt als kind van God. En Romeinen 8 zegt, we zijn zelfs meer dan overwinnaars. Wij zijn meer dan overwinnaars. Waarom zijn wij meer dan overwinnaars? Omdat Jezus Christus de overwinning heeft behaald aan het kruis en door op te staan uit de dood, wat we vieren met Pasen aanstaand weekend. Ja, hij stond op uit de dood. Hij heeft alles onderworpen aan hem, hij heeft alles overwonnen. Matthäus 28, mij is gegeven alle macht in hemelen op aarde. Je zonden kunnen vergeven worden. Je bent rechtvaardig met God. De kracht van de Heilige Geest kan in je leven komen. Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft de weg vrijgemaakt. En jij kan daar zo instappen. Hij is de overwinnaar. Jij bent meer dan overwinnaar. Waarom? Je kan instappen in die overwinning die Christus Jezus heeft behaald voor ons aan het kruis. En daardoor kunnen we meer dan overwinnaars zijn. Dat is het plan van God voor je leven. Dus het is niet erg om uitdagingen te hebben. Maar het is niet bijbels om te verliezen. Het is niet bijbels om overwonnen te worden. En het is ook niet erg om soms gebed nodig te hebben. En zeker om samen ergens voor te bidden of om advies nodig te hebben of hulp nodig te hebben, is niet erg. Maar als je altijd in elke fase van je leven gebed nodig hebt, hulp nodig hebt, help me broeder, het is zo zwaar, help me zuster, het is zo zwaar, hou me in gebed. Ik geloof niet dat het plan van God is voor je leven. Weet je, God wil dat we opgroeien en zelf sterk worden. Als ik kijk naar mijn zoontje is nu een week en een paar dagen oud. In het begin, je geeft hem voeding, zodat hij sterk wordt. En je doel is, door de jaren heen, dat hij volwassen wordt, zodat hij zichzelf kan verzorgen. En uiteindelijk zelfs dat hij volwassen wordt en weer kinderen krijgt en dat hij voor anderen zorgt. En hetzelfde is in het geestelijke. De Bijbel leert ons dat we opnieuw geboren worden. Dat is als je Jezus aanneemt, word je opnieuw geboren. En de Bijbel noemt iedereen dan een geestelijke baby. Want je geest is net opnieuw geboren. Dus we beginnen zelfs in de geestelijke wereld allemaal als baby's. Maar ook daar is het doel. Paulus spreekt over volwassen worden in God. Dat we sterk worden en volwassen worden. Zodat we uiteindelijk voor anderen kunnen zorgen. Voor anderen kunnen bidden. Andere advies kunnen geven. Andere mensen kunnen bedienen. Andere mensen kunnen zegenen. Dat is het plan van God voor je leven. En niet dat je 20, 30 jaar in de kerk zit en altijd gebed nodig hebt. En altijd bidt voor me, hou me in gebed. Het is zwaar, het is lastig. Breek uit een probleemmindset en stap in een overwinnaarsmindset. Het heeft te maken met hoe je jezelf ziet. En ik geloof niet in nederlagen christendom. Ik geloof niet in dalen christendom. Ik geloof in overwinnend christendom. Overwinnend christendom. En dat we opgroeien. En Paulus spreekt erover in Efeze 6. Wees sterk in de Heer, zegt hij. Wees sterk in de Heer. En dat is belangrijk. En ik wil een tekst met je delen. Efeze 1, vers 3. Boek van Efeze 1, vers 3. Daar spreekt Paulus over de zegen. Over de rijkdom zelfs die God voor ons heeft. Efeze 1, vers 3. zegt dat God ons gezegend heeft met allerlei geestelijke zegeningen die in de hemelse gewesten zijn in Christus Jezus. Nou, dat klinkt als een hele moeilijke tekst, maar het spreekt hierover. God heeft allerlei zegeningen voor ons leven. God heeft zijn liefde voor ons leven. God heeft zijn kracht voor ons leven. God heeft zijn wijsheid voor ons leven. God heeft zijn genezing voor ons leven. En dat hebben we allemaal nodig, want er zijn zoveel mensen met een gebroken hart, of pijn in hun lichaam, of pijn in hun ziel, of in hun denken. En we hebben allemaal dat we keuzes moeten maken in ons leven. En God heeft allerlei zegeningen voor ons. Zijn wijsheid, zijn kracht, zijn liefde om ons daarmee te helpen. En die wil hij aan ons geven. Die wil hij aan ons geven. En weet je, dat is allemaal beschikbaar voor ons. Alleen wij kiezen ervoor om erin te stappen. En dat is het proces wat we noemen geestelijke groei. Geestelijke groei. Dat betekent dat je geestelijk opgroeit, dat je geestelijk sterk wordt. En ik zeg dat geestelijke groei is het proces van je geestelijke identiteit, dat het wordt een realiteit in je leven. Dus je geestelijke identiteit, God heeft je al gezegend, zegt de Bijbel. God wil met je praten. God wil zijn liefde in je hart uitstorten. Wat God betreft is dat de realiteit. En wij mogen groeien dat het ook echt een realiteit wordt in ons leven. En vandaag wil ik dus spreken over hoe word je nou sterk in je leven met God. En ik wil je gewoon vragen om even 40 minuten hiervoor te nemen, dit te luisteren, want dit kan je leven veranderen. En als je een Bijbel hebt, ga met me mee naar 1 Korinthe 9, vers 24. En dan gaan we daar een paar versen lezen. Hoe word je sterk in je leven met God? En dan gaan we vandaag 4 hele concrete stappen voor delen. 1 Korinthe 9, vers 24. Weet u niet, zegt Paulus, dat zij die in de renbaan lopen of die een race rennen, ze allemaal meerennen, maar dat slechts één iemand de prijs ontvangt. Paulus vergelijkt onze wandel met God met een hardlooprace in het natuurlijke. Hij zegt, iedereen rent mee, maar één iemand krijgt de prijs. Nou, op de Olympische Spelen krijgen wel 3 mensen de prijs, maar één iemand krijgt echt de prijs. Dat is de gouden medaille. Paulus zegt, iedereen rent in de renbaan, maar één iemand wint de prijs. Hij zegt, loop dan zo dat u die wint. En dat moedigt hij ook aan in ons leven met God. En dan zegt Paulus, iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. En zij doen dat om een tijdelijke prijs te ontvangen. Maar wij doen dat om een eeuwige prijs te ontvangen. Want God heeft een eeuwige prijs. God heeft een beloning in de eeuwigheid voor ons. Paulus zegt, ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. De grote apostel Paulus zegt, ik heb een doel in mijn leven. En ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Nou, vergelijk Paulus met een bokser. Een bokser slaat niet zo in de lucht, maar die is heel gericht aan het slaan. Maar Paulus zegt, ik oefen mijn lichaam of ik train mijn lichaam op een harde manier. En ik maak het dienstbaar aan God, opdat ik niet misschien na tegen anderen gepredikt hebben zelf afgewezen wordt. En nog een andere tekst die hierover spreekt is Hebreeën 12, vers 1. Hebreeën 12 is het hoofdstuk na alle geloofshelden die de Bijbel opnoemt. En dan zegt het, wel nu dan laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Dan heeft je net Daniel en David en Noach en Abraham allemaal opgenoemd. Zegt hij, laten ook wij, nu we door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de race rennen die voor ons ligt. De race rennen die voor ons ligt. Dus de Bijbel vergelijkt ons leven met God met het rennen van een race of met sporten. En eigenlijk met een sportwedstrijd, met het rennen van een race. En ik wil die vergelijking pakken die Paulus en de Hebreeënbrief hier maakt over onze wandel met God, rennen als een race. Waarvan Paulus zegt, ren zo als de deelnemer die de prijs wil winnen. Ren als de deelnemer die de prijs wil winnen. En dan zegt Paulus er nog over, loop zo om de prijs te winnen. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij doen dat om een tijdelijke prijs te winnen. Wij om een eeuwige prijs te winnen. Ik train mijzelf op een harde wijze. En ik wil in deze uitzending je leven met God gaan leggen naast het leven met een topsporter, om te kijken hoe je sterk kan worden. En ik ga je daar 4 stappen voor geven. 4 stappen voor geven. En de allereerste stap is, als je kijkt naar een topsporter en waar Paulus over spreekt, de allereerste wat we nodig hebben is een verlangen om te groeien. Of een verlangen om te winnen. Paulus spreekt als eerste aan, loop zo om die prijs te winnen. Hij legt een verlangen in ons dat we ook willen groeien en dat we die prijs willen winnen. En ook voor ons leven is het belangrijk, maar een topsporter, als je iets wil bereiken, niet eens alleen als topsporter, überhaupt in sport, als je iets wil bereiken in sport, het allereerste wat je nodig hebt, is een verlangen om iets te bereiken. Je moet een doel stellen. Je moet ergens naartoe willen. Je moet een verlangen in jezelf hebben om te groeien, of om een doel te bereiken, om een wedstrijd te winnen, of iets te doen. Je moet beginnen met een doel. En ook in ons leven, als het gaat om sterk worden met God, het allereerste wat in je hart moet gebeuren is een verlangen om te groeien. Een verlangen om sterk te worden. En daarom sprak ik over het uitbreken van een denken van zwakheid en moeilijkheden. Sommige mensen zitten in een patroon van het is zwak, het is moeilijk, het is zwaar. Weet je, daar moet je uitbreken. De Bijbel vergelijkt ons leven met het leven van een topsporter. Als een topsporter dan maar zit, jongen, mijn sport is zo zwaar, het is zo moeilijk, het is zo, hou me in gebed, dan gaat hij er nooit komen. Een topsporter moet eerst een mindset hebben van een overwinnaar. Wil die ooit die overwinnaar worden? Hij moet zichzelf al gaan zien met die gouden medaille. En dat moet ook gebeuren in ons leven. En dus het allereerste dat we nodig hebben is een verlangen om te groeien. En te veel mensen in hun leven met God zijn tevreden met waar ze zitten. Ze vinden het wel prima. Als je spreekt over God heeft een plan voor je leven, God wil een groot werk doen in je leven, zeggen heel veel mensen, joh, ik vind het prima zo. Ik vind het prima zo. Maar ik heb besloten in mijn leven, ik wil alles ontvangen wat God voor mijn leven heeft. Ik wil alles ontvangen wat God voor mijn leven heeft. Als God iets heeft voor mijn leven, wil ik het ontvangen. Ik ga later niet in de hemel voor de troon van God staan. En dan dat ik weet dat ik daar sta en dat ik geleefd heb met een houding van, joh, ik vind het wel goed zo. Ik heb mijn leventje gewoon geleefd. Ik heb mijn eigen zin gedaan. Weet je, ik wil later in de hemel voor God staan en dan weet ik, ik heb alles ontvangen. Alle zegening, alle goedheid die God heeft gehad voor mijn leven. De Bijbel zegt in Psalm 23, goedheid en gunst zullen je volgen alle dagen van je leven als je wandelt met de Heer. Weet je, God heeft geen zwaar, geen straf leven voor je. Hij heeft een leven vol met zijn goedheid en vol met zijn gunst voor je. En ik wil alles ontvangen wat God heeft. En we moeten begrijpen, God heeft meer voor je leven dan bidden voor je eten en op zondag naar de kerk gaan. Dat is religie. Wat God wil met je is een levende relatie waarin hij met je kan spreken, waarin hij je kan leiden, waarin hij je een succes kan maken, waarin hij je kan helpen, waarin hij je een zegen kan maken voor andere mensen. En er is meer in een leven met God dan alleen naar de kerk gaan en bidden voor je eten. Er is een overwinnend leven met God waarin je een sterke relatie hebt met hem, waarin hij je beste vriend is en waarin hij je leven verandert. En dus het allereerste wat moet ontstaan is een verlangen om te groeien. En niet dat we het maar best vinden waar we zitten. Te veel mensen vinden het best waar ze zitten. Denk aan de blinde Bartimaeus waar de Bijbel over spreekt. Die zat langs de kant van de weg te bedelen. Waarschijnlijk met heel veel andere bedelaars. En Bartimaeus begon het uit te roepen. Hij had een verlangen om te zien. Hij had een verlangen om iets aan zijn situatie te veranderen. En dat was het allereerste wat in zijn hart ontstond. Een verlangen om ergens te komen. En dat moet ook in ons leven gebeuren. En we moeten begrijpen, er is een roeping op je leven. Er is een bestemming op je leven. Er is een beloofd land voor je leven. Weet je, er zijn doelen om te halen. Er zijn bergen om te verplaatsen. Er zijn reuzen om te verslaan. Er is een bestemming om te winnen in Christus Jezus. En het leven met God is zoveel rijker dan we vaak denken. Maar het vraagt een houding van onze kant om dat te bereiken. En Jezus zegt zelf in Matteüs hoofdstuk 11, het koninkrijk van God, het zijn de geweldenaars die ernaar grijpen. Het vraagt een houding van een geweldenaar om te zeggen, dit is wat God voor mijn leven heeft en dat grijp ik en daar ga ik voor. En dat betekent soms keuzes maken dwars tegen de stroom in. Wat mensen ook tegen je zeggen, wat mensen ook van je vinden, moet je loslaten om te komen waar God je wil hebben in je leven. En dus het allereerste wat je moet doen is een verlangen krijgen om te groeien. En ik geloof dat dat allemaal in ons zit. Als ik dan vergelijk met mijn eigen kind die nou 1 week oud is. Weet je, een van de eerste dingen die een baby wil is voeding. Is die wil naar de borst van de moeder toe, die wil drinken. Waarom? Hij heeft een verlangen om te groeien. Hij weet, ik moet groeien. Dat zit erin, in onze natuur. En ik geloof ook dat God zoiets in ons plaatst als het gaat om het geestelijke. Er is een verlangen om hem te kennen. Er is een verlangen om in zijn plan te wandelen. Alleen het vraagt iets van ons. Het vraagt iets van ons. Het vraagt een houding, het vraagt keuzes maken. Het vraagt je leven zo indelen dat je dat ook daadwerkelijk ontvangt. Dus je moet ernaar verlangen om je te verdiepen in het woord. God beter te leren kennen. Meer op Jezus te gaan lijken. Meer van de Heilige Geest. Zijn stem beter te leren te verstaan. Verder te komen in zijn plan. Meer vrucht te dragen. Jezus zegt dit in Johannes 15, vers 8. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt. Dat u veel vrucht draagt. Dat u veel vrucht draagt. Weet je, dat is mijn verlangen voor mijn leven. Is veel vrucht dragen voor Jezus. Dat als ik later in de hemel kom, dat ik veel vrucht heb gedragen voor hem. Dat ik veel heb gedaan voor zijn koninkrijk. Dat ik grote zegen ben geweest op aarde. En ik hoop ook dat dat een verlangen is in jouw hart. Dus wees niet tevreden met waar je zit. En weet je, er is altijd meer bij God. Niet vanuit de frustratie. Maar wel vanuit een gezond verlangen om te groeien. En als ik kijk in mijn eigen leven, over sommige dingen in mijn leven, toen ik tot geloof kwam en nu nog, ben ik gewoon geïrriteerd. Oh, voor mezelf, weet je. Dat ik ergens, bijvoorbeeld met zieken genezen, dat ik daar nog niet zoveel resultaat in had als ik zou willen hebben. Of met de stem van God verstaan, dat ik het nog niet zo helder verstond als ik wilde. Of met getuigen over hem, dat het nog niet zo lukte als ik wilde. Dat je zoiets moet ontstaan in je hart om verder te groeien en verder te komen in je wandel met God. Dus het allereerste, om sterk te worden in God, wat je moet hebben, net zoals een topsporter, is een verlangen hebben. En je moet een verlangen hebben om ergens te komen. Dus dat is de eerste stap. En daar spreekt Paulus dus over, ren zo om die prijs te winnen. Je hebt een doel voor ogen. Het tweede wat je moet gaan doen, is je moet trainen. Als we het vergelijken met het leven van een topsporter, zo kan je ook vergelijken je leven met God. Het vraagt training. Paulus vergelijkt het nogmaals met het rennen van een race. En Paulus zegt, u weet wel dat alle die de race rennen of die de hardloopwedstrijd lopen, iedereen loopt, maar één iemand ontvangt de prijs. Ren dan zo dat u de prijs krijgt. Nou, weet je wat het is? In een wedstrijd gaat het er niet om om op dat moment te lopen om die prijs te winnen, als je daarvoor niet ervoor getraind hebt. Je kan nog zo je best doen. Als je niet getraind bent, ga je het niet winnen. Dus wat iedere topsporter nodig heeft, wat heel logisch is, is training. Je moet getraind worden, je moet gevormd worden, je moet conditie opbouwen. Je moet zelfs leren over je sport. Goede topsporters bestuderen hun sport. Die weten, die bestuderen techniek, hun spieren, hun pees, hun conditie, hun voeding. Ze bestuderen, ze worden getraind. Ze hebben allemaal een trainer die hun verder helpt, die hun uitdaagt. Die zegt, je kan meer, je kan verder, je kan sneller. In andere woorden, je moet getraind worden. En Paulus vergelijkt ons leven met God, met het leven van een topsporter. En ook in je leven met God heb je training nodig. Je moet getraind worden. Daarom zegt 1 Timotheus 4, vers 7... oefen jezelf in de godsvrucht. Dat klinkt ingewikkeld, maar het betekent eigenlijk, train je leven met God. Train jezelf in de dingen van God. Jezus riep zijn discipelen en 3 jaar lang nam hij ze mee en trainde hij ze elke dag. Hij leerde ze om te bidden. Hij leerde ze om God te vertrouwen. Hij leerde ze om een zegen te zijn naar andere mensen. Hij leerde ze hoe God over hen dacht. Hij leerde ze onderwijs. Dus Jezus was zijn discipelen aan het trainen. En om sterk te worden in God, moet je getraind worden. Om sterk te worden in de sportschool, moet je trainen. Het is niet genoeg alleen om, ik wil sterk zijn, ik wil sterk zijn. Dat is het niet. Je moet getraind worden en je moet trainen om sterk te worden. En dus ook in je wandel met God, passief op zondagochtend in de kerk zitten, gaat jou niet sterk maken. Wat je sterk gaat maken is dat je uit gaat stappen, dat je gaat oefenen, dat je er thuis mee aan de slag gaat. En het is hetzelfde als ik naar de sportschool ga en daar gewoon zit en luister naar mensen die sporten, kijken naar mensen die sporten. Ik kan video's kijken op YouTube waarin mensen uitleggen hoe je bepaalde oefeningen moet doen of hoe je hard moet lopen. En allemaal mooi, kan allemaal waardevol zijn, maar jij gaat nooit sterk worden. Je gaat nooit snel worden. Je gaat nooit een goede conditie opbouwen door er alleen maar naar te kijken. Je zal het zelf moeten gaan doen. Je zal het zelf moeten gaan doen. En dat is ook belangrijk in je leven met God. Waar God je ook voor geroepen heeft. Je zal erin getraind moeten worden. Je zal training nodig hebben. En dat vraagt een stap van jouw kant om getraind te worden. En misschien heeft God je geroepen om aanbidding te leiden. Weet je, er kan nog zo'n sterke roeping op je leven zijn om dat te doen. Je zal piano moeten leren spelen, of gitaar leren spelen, of welk instrument dan ook. Je zal zelf moeten trainen om dat te doen. Je zal zanglessen moeten, weet je, jij zal iets moeten gaan doen. En misschien heeft God je geroepen voor het zakenleven. Weet je, leer business, leer hoe het werkt. Misschien heeft God je een pastoraal hart gegeven om mensen te helpen. Leer pastoraat van mensen die het effectief toepassen. Train jezelf in je wandel met God. En ook in algemene onderwerpen. Leer bidden. Leer resultaten krijgen. Leer de stem van God te verstaan. Weet je, al die dingen kan je leren door het te doen.

0: Een topsporter, als je sterker wordt met God, het eerste wat je nodig hebt is een verlangen. Het tweede wat je nodig hebt is training. Zorg dat je getraind wordt. Dus training, uitstappen, gaan doen. En een heel groot probleem in de kerk is mensen die wel horen, maar niets doen. En we zijn gewend geraakt in een cultuur waar we op zondagochtend een preek horen, amen knikken, de volgende week weer terugkomen, maar in de week daarna niks ermee gedaan hebben. En vaak als je kijkt wat voor rijkdommen sprekers delen, of wat ze delen op zondagochtend, maar waar niks mee gedaan wordt. En hoe vaak ik het niet heb, dat ik in een preek uitleg aan mensen hoe ze de stemmen van God thuis kunnen verstaan. Ik heb amen gezegd. En na de dienst staat er een rij met mensen die vraagt of ik voor ze wil bidden. Om ze, wil je voor me bidden welke keuze ik moet maken? Nee, ik heb net uitgelegd in de preek hoe jij de stem van God kan verstaan. Jij, nou moet jij naar huis, tijd blokken in je agenda en het gaan doen en gaan oefenen. En in plaats van dat je altijd maar wil dat alles voor je geregeld wordt, dat je jezelf traint. En we hebben echt waar, we hebben een cultuur opgebouwd in de kerk in Nederland van preken horen, maar niet doen. En het is heel vrijblijvend. Want wat discipelschap is, Jezus legde het uit en vervolgens moesten ze het gaan doen. En Jezus stuurde ze er gewoon op uit. Hij zei, maak tweetallen, ga naar de stad toe, ga bidden voor zieken, genees zieken, leg het evangelie. Hij stuurde ze uit. Weet je, het was niet zo dat de discipelen daar zaten te luisteren. Ze zeiden, ja, Jezus, mooi onderwijs. En ze er niks mee deden. Nee, ze moesten het meteen gaan doen van Jezus. Dat is ook iets voor je eigen leven. Ga doen wat sprekers zeggen. Ga doen wat boeken zeggen. Ga het proberen. Dat is de enige manier waarop het gaat werken in je leven. Dus dat is de tweede stap om sterk te worden. De derde stap om sterk te worden, en dat lijkt logisch, maar is je moet gevoed worden. Je moet gevoed worden. Je hebt voeding nodig. Paulus zegt, gaan pakken hem er even bij. Weet u niet dat zij die de race rennen, allemaal wel rennen, maar dat slechts één iemand de prijs ontvangt. Loop dan zo dat u die prijs krijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Paulus zegt, mensen die aan een wedstrijd mee gaan doen, die beheersen hun leven in alles. Die bouwen hun leven op zo'n manier dat ze die wedstrijd kunnen rennen. En een van de dingen waar sporters heel erg op gericht zijn, is hun voeding. Ze zijn bezig met koolhydraten, eiwitten, gezonde vetten, hoeveel calorieën er binnenkomen, hoeveel ze er verbranden. Ze zijn heel erg bezig met hun voeding. En als christen zou je heel erg bezig zijn, moeten zijn met je voeding. En dan heb ik het niet over natuurlijk voedsel, maar als je sterk wil worden in God, waarmee voed jij je? Waarmee voed jij je? Weet je moet je voeden met voedsel wat je sterk maakt. In het natuurlijke is er voedsel wat je dik maakt en voedsel wat je sterk maakt. Voedsel wat je sterk maakt zijn groenten, rijst, de gezonde dingen, met eiwitten, met koolhydraten, wat je energie geeft. Maar je kan ook eten, kibbeling, hamburgers, friet, McDonald's, ijsjes. Het is lekker, maar het maakt je niet sterk. Sterker nog, het maakt je traag en ineffectief. En in je leven met God is hetzelfde. Er is voedsel wat je sterk maakt. En je zou bezig moeten zijn met wat er binnenkomt in je leven. En topsporters zijn heel selectief in wat ze eten en wat ze niet eten. Er zijn dingen die ze eten, maar er zijn ook dingen die ze absoluut niet eten. En in je leven met God, om sterk te worden, heb je voeding nodig. En Paulus spreekt er ook over en Petrus ook. Petrus zegt, verlang als pasgeboren kinderen naar de gezonde melk van het woord van God. Weet je, het woord van God is voedsel voor ons. Wat God zegt is voedsel om je sterk te maken. En dat zal je moeten eten. Dus, waardoor word jij gevoed? Als je zegt, ik wil sterk worden, dan is één keer in de week op zondagmorgen een preek van een half uur niet genoeg om sterk te worden. Daarom hebben we Voice of Faith op dinsdag. Daarom hebben we een bijbelschool, een part-time bijbelschool op maandag. Daarom hebben we een gratis online bijbelschool. Daarom doen we revive-avonden. Daarom doen we conferenties. Daarom doen we revival-weken. Daarom doen we allerlei seminars. Weet je, dat is de reden dat we dat doen, om mensen sterk te maken in God.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien en verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
2: Dat is hetzelfde als zeg jij, weet je, ik wil echt sterk worden. Ik wil een race gaan rennen. Wanneer ga je trainen? Op zondagochtend 1:30 uur. Weet je, je gaat nooit sterk worden. Je gaat nooit sterk worden. En heel veel christenen worden nooit sterk. En dat merk ik ook. Weet je, ja broer, ik wil verder komen in de Heer. Oké, kom naar onze Bijbelschool. Nee, maandagavond kan ik niet. Oké, dinsdagavond hebben we Voice of Faith. Nee, dinsdagavond zijn lastig. Zondagavond hebben we Revive. Nee, zondagavond is ook lastig. Weet je. Dan gaan we altijd met de vriendengroep. Oké, we hebben een heel weekend, conferentie. Nee, weekenden zijn lastig. Maandag is lastig, dinsdag is lastig. Wat moet er gebeuren? Moet God een extra dag in de week uit gaan vinden, speciaal voor jou, waarop jij kan? Iedereen heeft 24 uur in zijn week zitten. Of in zijn dag zitten. En jij bepaalt zelf hoe je het inricht en waar je het voor aan de kant zet. En daarom snap ik het niet dat mensen zeggen vaak van ja, weet je, ik kan niet elke zondag naar de kerk gaan. Dat kan je wel. Het heeft te maken met een keuze die je maakt. Ik ben er ook iedere zondag, want ik moet spreken. Ik heb nog nooit gezegd, sorry, ik kan niet deze zondag. Ik blok het af in mijn agenda. Sommige mensen zeggen, ja, ik kan niet elke maandagavond naar een Bijbelschool. Dat is te veel. Waarom niet? Ik ben er ook. En ik moet ook nog elke avond 2 uur spreken. En moet ik ook nog voorbereiden. Ik heb nog nooit een avond gemist. Weet je, het heeft te maken met discipline. Het heeft te maken met plannen. Als jij sterk wil worden in je leven met God, zet tijd apart om je te voeden. Alleen op zondagochtend 1:30 uur iets horen maakt je niet sterk. Je zal je leven moeten bouwen om sterk te worden in God. Weet je, iedere dag plan ik in mijn tijd met God. 'S morgens vroeg ga ik eerder mijn bed uit. 2 uur voordat ik start met werken. Om 6 uur 's morgens ben ik normaal gesproken op kantoor om mijn tijd te hebben met God. Om Bijbel te lezen, om te bidden, om te proclameren, om boeken te lezen. In de auto zit ik niet naar allerlei onzin te luisteren. Op de radio, ik luister preken, ik luister podcast. Weet je, als ik tijd over heb thuis, zit ik niet goede tijden, slechte tijden te kijken. Een SBS6 en allerlei onzin met shownieuws. Over wie er nou weer uit de kast is gekomen. En wat er nu weer aan de hand is in de showbizwereld. Zonde van je tijd. Zonde van je tijd. Weet je, ik zit thuis, ik zit boeken te lezen. Ik zit te lezen over mannen en vrouwen met God. Weet je, hoe ze hun leven met God wandelen. Hoe God wonderen door hen heen deed. Dat is waardoor ik gevoed word. Ik word niet gevoed om te horen op SBS6... wie er nou weer vreemd is gegaan met wie. En wie er nou weer aan het scheiden is. En wie er nou weer een kind heeft buiten zijn relatie. Het voegt niks toe aan je leven. Maar sterk worden in God. Waarom zegt de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. It's profitable to all things in your life. Sterk worden in God heb je op elk moment wat aan. En de reden dat heel veel christenen een leven leiden van verlies, dat alles wat op hun pad gebeurt, nederlaag, weet je, iedere situatie, iemand wordt ziek, weet je, er komt geen genezing, ze hebben doorbraak nodig, komt niet, een natuurlijke oplossing. Dat ze gewoon niet sterk zijn geworden. En als je sterk bent, dan ben je ook sterk om problemen te overwinnen. Dus zet tijd apart. Weet je, luister preken in de auto. Luister onze online Bijbelschool. Installeer Spotify. Luister dingen terug. Lees boeken. Weet je, zet tijd apart om te groeien. Volg part-time Bijbelscholen. Zet tijd apart om te groeien. En dus wees er elke dag mee bezig. En eigenlijk zou je iedere dag terug moeten kijken en zeggen, joh, ik ben gevoed door iets. Weet je, wat heb jij vandaag gedaan waardoor je gevoed bent in je wandel met God? Dan zeg je natuurlijk, Voice of Faith gekeken. Heel goed. Maar morgen zou je weer hetzelfde moeten vragen. Weet je, wat heb ik vandaag gedaan? Wat heb ik gelezen in het woord? Wat heb ik gezegd in mijn gebedstijd? Welk boek heb ik gelezen? Weet je, er zijn boeken die je sterk maken in God. Boeken van generaals in Gods koninkrijk. Er is zelfs een serie boeken, God's Generals, waarin je leest over Smith Wigglesworth. En dat soort mannen en vrouwen van God, Catherine Kuhlman, die sterk waren in God en overwinnend leven leiden, waar je zo kan zegenen en kan bemoedigen. Weet je, dus er zijn dingen die ik bewust eet en er zijn ook dingen bewust die ik niet eet. Dat was wat ik zei qua onzin, wat op tv is, wat op de radio is. Ik kies ervoor om het niet te luisteren, ik kies ervoor om het niet te lezen. En nogmaals, je kan hobby's hebben, je kan dingen interessant. Ik vind het ook leuk om in een autoblad te kijken of een autoprogramma te kijken. Maar andere dingen, ben ik selectief op wat ik lees? Bouwt dit mijn geloof of niet? En zelfs qua predikingen. Bouwt deze prediking mijn geloof of is het weer een prediking, broeder? Weet u hoe zwaar het is? Weet je, ik luister naar iemand die predikt overwinnend christendom. En die dat heeft in zijn leven. Dus er zijn dingen die ik eet om sterk te worden. En er zijn bewust dingen die ik niet eet, die ik aan de kant ga leggen. Ik lees geen artikelen, geen magazines over, over allerlei ongeneeslijke ziektes en dit en dat. Waarom? Ik geloof dat God iedere ziekte kan genezen. En ik wil mijn hoofd niet vullen met, weet je, een nieuwe ziekte die niet te genezen is. Psalm 103, prijs de Heer, o mijn ziel, die al mijn ziekte geneest. Ik ben bewust bezig met waar ik mezelf mee voed. En dat zou je moeten zijn in je leven om sterk te worden in God. Dat zou je moeten zijn om sterk te worden in God. Dus wees bewust bezig met waar je je mee voedt. Amen. Hoe laat is het? Ja, we hebben nog. Dan ga ik door naar bijna het laatste punt. Oké, en wat je nog meer nodig hebt is tijd en geduld. Dus een topsporter heeft een verlangen, wordt getraind, heeft een goede voeding. En vervolgens kost het tijd en geduld. Weet je, al zou je een verlangen hebben om een marathon te winnen, ervoor trainen, voeding hebben, maar je hebt geen tijd, je stopt er na een week mee, dan werkt het niet. Dus je hebt tijd en geduld nodig om sterk te worden in God. En bepaalde processen in je leven kosten ook tijd. Groeien kost tijd. Als ik kijk naar onze eigen baby, maakt niet uit hoeveel melk je erin stopt. Na een week is die niet volwassen en 1,80 meter en 80 kilo. Dat kost tijd. En ook in ons eigen leven met God. Processen kosten tijd. God leren kennen kost tijd. Sterk worden kost tijd. En misschien heb je dit wel ervaren. Ik denk de meeste mensen wel. Als je wil afvallen. Of als je naar de sportschool gaat. Als je iedere dag voor de spiegel staat te kijken. Is er wel iets veranderd aan mijn lichaam? Dan zie je vaak niks. Omdat groeien gaat beetje bij beetje. Maar als je kijkt tussen bijvoorbeeld. Als er een maand tussen zit. Dan zie je wel verschil. En een gevaar is altijd dat we iedere dag naar onszelf kijken en zeggen, hé, ik groei niet of er gebeurt niks. Nee, als je weet dat die andere dingen kloppen, ik ben bewust bezig met groeien, ik word getraind, ik voed mezelf, weet je, dan weet je ook gewoon, ik ben aan het groeien, het kost alleen tijd. En heel veel dingen in je leven met God leer je ook door processen waardoor je heen gaat, omstandigheden die je meemaakt, problemen waar je tegenaan loopt, die overwint. En al die ervaring bouwt zich op in je leven, waardoor je sterk wordt en groeit. En wat je gaat merken in je leven, is dat er groeikansen komen. Problemen in je leven zijn groeikansen. Problemen zijn groeikansen. Pak je ze aan in geloof, ga je het woord van God erop toepassen, spreken, God geloven voor overwinning, doen wat God zegt, of kies je de natuurlijke weg. En elk probleem in ons leven is een kans om te groeien in God. En zelfs soms als je niet de overwinning behaalt. Weet je wel? Misschien word je ziek, heb je gebeden, is er niks gebeurd. Dan nog ben je sterker geworden. Waarom? Je bent ermee bezig geweest. En je kan ervan leren. Je gaat God zoeken. En je gaat je geloof bouwen. Zodat het de volgende keer wel gebeurt. Pak dingen op als groeikansen. Pak dingen op als groeikansen. En de reden dat sommige mensen niet sterk worden, is omdat ze geen groeikansen pakken. En weet je, zelfs in kleine dingen zeg ik daarom. Als je hoofdpijn hebt, slik niet meteen 8 paracetamol en zo, geen last meer van. Bid ervoor, ga God aanbidden, spreek tegen dat ding net zo lang tot het weg is. Waarom? Dat maakt je sterk. En je leert het met hoofdpijn, met buikpijn, met dat soort dingen. En als je dan op een dag voor een ernstige ziekte staat, weet je wel, dan heb je er geloof voor gebouwd. Of als er iets aan de hand is, heb je er geloof voor gebouwd. Sommige mensen worden geconfronteerd in hun leven met een heftige ziekte of een probleem. En ze hebben simpelweg geen geloof, omdat ze het niet hebben zien toegepast bij kleine dingen. En daarom zegt de Bijbel, wees trouw ook in het kleine. Dat zijn groeikansen en groeistappen. En daarom, weet je, wat er ook op je pad komt, grijp het als een kans om te groeien. Als iemand lelijk doet tegen je, weet je, grijp het als een kans om te groeien. En niet een kans om dan nog lelijker terug te doen, maar een kans om in de liefde van God te wandelen. Om de Heilige Geest door je heen te laten werken. Om dan de liefde te hebben en te zegenen. In plaats van, weet je, meteen terug te schelden of weer boos te worden. En in je huwelijk, met je kinderen, dingen die gebeuren, grijp het aan als groeikansen om te wandelen in de liefde van God. Of om te wandelen. Als er een probleem is in je gezin, in plaats van erover te ruzien, zeg, weet je, laten we erover bidden. Laten we hier samen voor bidden. Ook met je kinderen. In plaats van, weet je, je kind komt thuis met iets, er is iets aan de hand. In plaats van samen 3 kwartier zorgen te maken. Jezus zegt, het voegt geen centimeter toe in je leven. Weet je, pak de handen van je kind vast. Zeg je, we gaan bidden. We gaan God geloven voor een oplossing. We gaan God vragen om wijsheid. Pak alles aan in je leven wat je kan om kansen om te groeien. En dan door tijd en geduld zal je uiteindelijk sterk worden. En wat belangrijk is, als één van deze dingen ontbreekt in je leven, word je niet sterk. Als je geen verlangen hebt, en dat zie ik dus heel veel, mensen die eigenlijk geen verlangen hebben, ik vind het prima zo, ik zit al 30 jaar in de kerk, broeder, ik vind het prima. Het gaat er niet om. Je krijgt later in de hemel geen beloning over hoe lang je in de kerk hebt gezeten. Jezus zegt, ik bid dat je veel vrucht draagt. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in hoe lang je in de kerk zit. Wat is de vrucht op je leven? Leren mensen Jezus kennen? Ben je een getuige? Ben je een zegen? Ben je iemand die bemoedigt? Of ben je iemand die helemaal zegt, ik zit al zo lang in de kerk. Je krijgt in de hemel geen beloning om een kerkstoel warm te houden. Je krijgt een beloning voor de vrucht die je hebt gedragen in je leven. Gelukkig krijg je ook geen beloning voor Nederlands. Halleluja. Maar als je geen verlangen hebt, dan gebeurt er niks. Als je wel een verlangen hebt, maar jezelf niet voedt, gebeurt er ook niks. En ik heb dit heel vaak, weet je, ik ben zelf vrij fanatiek geweest in de sportschool, nu heb ik minder tijd. Maar wat ik heel vaak zag was, want er kwamen de jongens binnen en die wilden sterk worden en die wilden fit worden en die wilden 100 kilo bank drukken. Alleen ze hadden niet de discipline om hun voeding op orde te brengen in hun leven. Weet je, ze waren 1, 2, 3, 4, 5, sommige 7 keer in de week in de sportschool. Weet je, vonden ze leuk en met hun vrienden. Alleen buiten de sportschool letten ze totaal niet op hun voeding. Het maakt niet uit hoe vaak je in de sportschool zit. Als er dan geen eiwitten, geen koolhydraten, geen energie binnenkomt, hebben je spieren niks om van te groeien. En ook in je eigen leven, je kan nog zo'n verlangen hebben. Weet je kan er zitten, ik wil 300 kilo bank drukken, ik wil 400 kilo bank drukken. Als je geen voeding daarvoor krijgt, gaat het niet gebeuren. Dus wat je verlangen ook is, als je wel verlangen hebt, maar geen voeding, gaat er niks gebeuren. Dus al deze 4 componenten heb je nodig. Training. Stel je hebt een verlangen, weet je, ik wil, laten we zeggen, ik wil 200 kilo bank drukken, in natuurlijke, of ik wil gebruikt worden in business, of ik wil gebruikt worden om zieken te genezen, of ik wil gebruikt worden in pastoraat, kan je nog zo'n verlangen voor hebben, ik wil gebruikt worden in profetie, en je kan je zelfs voeden, al het onderwijs luisteren over hoe je moet profeteren, en hoe God spreekt, en hoe je de stem van God kan verstaan, en hoe je kan profeteren door dromen, en hoe door visioenen, en hoe door een hoorbare stem van God. En hoe door tongentaal te vertalen. En hoe met je ogen dicht, achterstevoren, binnenstebuiten. Hoeveel onderwijs je er ook over luistert. Als je niet getraind gaat worden, als je niet gewoon begint en uit begint te stappen, gaat er niks gebeuren. Weet je, je kan zeggen, ik wil 200 kilo bank drukken. Weet je, en ik wil dat zo graag. En ik ga ervoor eten. Als je niet naar de sportschool gaat en begint met 20 kilo, en met 30 kilo, en met 40 kilo, en met 50 kilo, ga je nooit daar komen. Dus je moet getraind worden. Je moet iets gaan doen. Ga iets doen. En tijd en geduld. Tijd en geduld is zo belangrijk, want je groeit door de tijd heen. Dus weer even voorbeeld in de sportschool. Je wilt 20 kilo of 200 kilo bank drukken. Je hebt die motivatie. Je hebt de voeding. Je bent aan het trainen. En dat heb ik ook heel veel gezien. Gewoon natuurlijk in de sportschool. Mensen zeggen, ik wil sterk worden. Ik wil fit worden. Weet je, we willen fit worden voor het strand van de zomer. En ja, weet je, de eerste week gaat het goed. De tweede week is nog knallen. De derde week kan je 1 keer minder. De vierde week, ach, Piet kan ook niet. Dus ik blijf ook een keer thuis. En de vijfde week, weet je, dan zijn ze niet meer te bekennen. Groeien kost lange termijn. En ook kan zelfs zijn met voor je leven. Ik wil gebruikt worden in profetie. Weet je wel, en we profiteren een keer over iemand. En een keer daarna denk je, ach, wie weet komt er om het wel weer een kans of toch niet. En je stopt ermee, dan stopt het. Dus je hebt gewoon door de tijd heen nodig. Amen. Dus dat zijn 4 stappen. En ik geloof belangrijke stappen om te groeien in je wandel met God. Verlangen, voeding, training en tijd. En ik bid dat dit onderwijs je echt gezegend heeft. En weet je, ik geloof dat deze preek, dat dit onderwijs voor zoveel christenen is. Dus we zetten hem morgen op YouTube. Hij staat morgen op Spotify en weet ik veel waar we allemaal nog meer op zitten. We hebben tegenwoordig een mediaafdeling die het allemaal regelt. En ik geloof dat deze preek een zegen zal zijn voor velen. Verder, als het gaat om voeding. Wij hebben een aantal USB-sticks ook in onze webshop staan. Met onderwijs over genezing, over geloof, over voorziening. En over die God's generals. Over mannen en vrouwen van God. Als je die nog nooit hebt geluisterd, is een must hear. Over mannen en vrouwen van God die in grote wonderen en tekenen wandelen. Dus we hebben allemaal video's online staan. We hebben, weet ik voor hoeveel Voice of Faith, weet je, voed jezelf. En ik heb 2 boeken geschreven. 1 over de kracht van financieel partnerschap, over zaaien en oogsten en het koninkrijk van God werkt. En 1 over 50 redenen om te spreken in tongentaal, hoe de geest van God in je leven wil werken. Als je deze nog niet hebt, weet je, bestel ze in onze webshop. We krijgen zoveel reacties. Het is zo'n zegen voor je om sterk te worden. En misschien wil je ons ook helpen om nog meer mensen hiermee te bereiken. Dan wil ik je vragen om partner te worden. Overweeg het om partner te worden van onze bediening. Iedereen die partner wordt van 15 euro of meer in de maand. Alle producten, nieuwe boeken die ik schrijf, die uitkomen. Nieuw onderwijs wat we uitbrengen. Krijg je gratis thuisgestuurd. Want we een zegen willen zijn voor jou. En je mag al een boek uitkiezen wat we al hebben. Dus als je nog geen partner bent, dan wil ik je vragen om partner te worden. Dat we samen kunnen werken. Als je nog een gift wil geven voor onze nieuwe studio, kan dat op www.frontrunnersministries.nl/partners. Kan je ook klikken op eenmalig doneren. Dan hartstikke bedankt. En tot de volgende keer. Deel deze uitzending met je vrienden, met iedereen die je kent.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
0: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool. Een zaal voor onze parttime bijbelscholen. Meer dan 50 kantoren, video- en audiostudio's. En een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
6: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbelschristelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. God
4: Radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. Gezegend dat u weer luistert naar Dagelijks Brood. En ik geloof dat Dagelijks Brood een inspiratie voor u is elke dag. Elke dag, elke nieuwe dag weer zijn we hier met Dagelijks Brood om u te inspireren. Om een voedsel te hebben, om over na te denken de hele dag. Om te kunnen kauwen. Amen. Nou, we zijn bezig deze week met de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. We gaan nu vanaf vers 1 beginnen. Filippenzen 1 vers 1. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en de diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en onze Heer Jezus Christus. Hij zegt je aan al de heiligen in Christus. Weet u, wanneer u in Christus bent komen te geloven, dan probeert u niet heilig te zijn. Dan bent u al heilig. Alleen, je moet er naar wandelen natuurlijk. Hè? Okay, want heiligheid is een staat waarin je bent. Op het moment dat je in Jezus komt te geloven, dat is een staat. Je ontvangt heiligheid omdat de Heilige Geest in je woont. Nou, daarna is het belangrijk om ook in dat heiligheid te leven. Het is net alsof, stel je voor, je bent geboren in een familie. En in de familie van koning Willem-Alexander. Of bijvoorbeeld, oké, je bent geboren, beter voorbeeld. Stel je voor, je bent geboren in de Engelse koningshuis. En je bent prins Harry. Nou, Harry is geen prins meer, oké. Hoewel, hij is in een koninklijke huis geboren als een prins. Op een gegeven moment koos hij ervoor om niet te leven naar een prins. Dus met andere woorden, hij koos ervoor door de vrouw waar hij mee was gegaan, Meghan. Toen koos hij ervoor om niet meer in dat staat te leven, om er vanaf te lopen. Of hoe hij nog steeds een prins was. Natuurlijk recent, zijn niet meer een prins. Dus ze hebben dat titel ook van hem afgehaald. Maar hij is nog steeds geboren in een koninklijk huis. Zo ook, je bent geboren in heiligheid, joh. Je bent opnieuw geboren in heiligheid. Oké, okay? Kies ervoor om daarin te wandelen. Daarom zegt de Bijbel, wandel een roeping die de Heere waardig is. Wandel op een manier waardig van de roeping wat je hebt ontvangen. Je bent geroepen in heiligheid. Christus heeft jou heilig gemaakt. Wandel dan in de heiligheid. Ga niet onheilig wandelen, terwijl je al heilig bent. Dat betekent, je wandelt niet waardig van de roeping waarmee je geroepen bent. Daarom zegt hij, aanhoor de heiligen die in Christus zijn. En dan zegt hij, genade zij u en vrede van God. Weet je, Paulus begon zijn brieven altijd met genade zij u en vrede van God, onze Vader en onze Heer Jezus Christus. Wat betekent dat? Vrede is jouw deel. Je hoort nooit in onrust te leven. Je hoort ten alle tijden in de vrede, van de Heer te leven. En in de genade ook. Want genade is van u, zegt hij. Genade zij het u, genade zij u, genade is van u. En vrede van God. Peace, vrede. Vrede met jezelf. Vrede met de Heer. Vrede met de mensen om je heen. Vrede met familieleden. Vrede met collega's. Vrede, wij zijn mensen van vrede. We are people of peace, men of peace, women of peace, oké? Okay? Vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus, onze Heer. Vers 3. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elke gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Paulus zegt, ik bid altijd voor u met blijdschap. Niet elke pastor of elke dienaar bidt voor mensen met blijdschap. Hij zegt, waarom bid ik voor u met blijdschap? Vanwege uw gemeenschap. Nou, het woord is partnerschap. Vanwege uw partnerschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Nou, de christenen in Filippi, als je ook leest in het boek van Handelingen natuurlijk, de christenen in Filippi, deels van Macedonië, ze waren een van de weinige gemeentes die partnerden met Paulus in het delen van het evangelie. Partnerschap in financiën. Partnerschap in financiën. En Paulus schrijft, ik bid voor u met blijdschap. Dus wanneer wij partneren met mannen Gods of vrouwen Gods, en ze weten dat, wanneer ze voor ons bidden, of wanneer we voor jullie bidden, want ik ben ook een diener van God natuurlijk, wanneer we voor ons bidden of wanneer wij voor jullie bidden, we bidden nog meer blijdschap. Want je zijn partners in het evangelie. Ik ben lastig aan het praten over partnerschap in de kerk. Ik heb een aantal dingen in de kerk erover gezegd. Dat alles wat God heeft gemaakt is in partnerschap. De man en de vrouw. Partnerschap. Ochtend en avond. Dag en nacht. Partnerschap. Hemel en aarde. Partnerschap. Alles wat de Heer heeft gemaakt is een partnerschap met elkaar. Zaad en de grond. De zaad moet in de grond. Partnerschap. En ik zei al tegen hem van partnerschap is een God gegeven manier om effectiever te kunnen zijn. Weet je, Petrus was alleen vis aan het vangen. Jezus zegt, volg mij, ik maak je vissers van mensen. Partner met mij. En toen ving hij meer vis, meer vissen. Natuurlijk, mensen begonnen te winnen. Maar ook de andere gedeelte, toen Jezus hem ontmoette, hij had de hele nacht met zijn mensen gewerkt, maar ze hebben niks gevangen. En op een gegeven moment kwam Jezus. En Jezus zei, gooi je net aan deze kant als partnerschap. Jezus vertelt wat ze moeten doen en ze gehoorzamen. Je leest in Johannes 2, toen Jezus de water naar wijn veranderde, de dienstknechten waren bereid om met Jezus te partneren. Maria zei, alles wat hij zegt dat je moet doen, moet je gewoon doen. Partnerschap heeft te maken met twee kanten die een deel moeten doen. Dan stel je voor dat de dienstknechten niet de water wilden gieten toen Jezus zei, doe het. Dan was er niks gebeurd. Hoewel, er was een potentie om wijn te creëren voor de feestgangers. Maar ze partnerden met Jezus en een van de grootste wonderen gebeurde. Okay? Partnerschap is een God gegeven manier om effectiever te kunnen zijn. Het is goed, het is belangrijk om partners te zijn in het evangelie. Nou, als je in een kerk zit, je bent als nummer 1 partner met jouw bediening, met jouw kerk. Door je tiendes en door je offers. En door je speciale zaden die je geeft in de kerk. Je kan niet in een kerk zitten. Oké, in een lokale kerk. En meer uitgeven, meer geven aan een andere bediening dan een kerk waar je voedsel ontvangt. Dat is niet correct. Dat is niet Gods orde. Oké, en ik weet natuurlijk, er zijn veel bedieningen. Het is goed om te partneren. Maar in je kerk, dat is waar je tiende geeft. Ik weet niet, mensen hebben al eens gevraagd van, ja, maar waar moet je precies jouw tiende geven? Waar moet je precies jouw tiende geven? Kan je jouw tiende geven aan een bediening in plaats van naar je kerk? Nou, dat is niet Gods orde. 1000% niet. Als je leest überhaupt in Maleachi natuurlijk, Maleachi 3. De Bijbel zegt daar, breng de tiende naar mijn voorraadshuis. Laten we even samen even lezen. Breng de tiende naar mijn voorraadshuis, voorraadskamer. Maleachi 3, vers 10 zegt, breng al de tiende naar het voorraadshuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij hierin. De voorraadshuis in het Oude Testament natuurlijk, was in de tempel. Okay? Was in de tempel. Dat is waar de priesters dienden. Waar jij onderwijs ontvangt, getrouw, elke week. De pastor die je belt en die komt, of jouw apostel of je profeet die jou leidt in de kerk, die jou bezoekt, die met jou bidt. Dat is waar het eerst, dat bediening is waar het eerst je tiende naartoe gaat. Dat is waar je gepland bent. Ja, kan je geld geven, kan je doneren of zaad geven aan bedieningen. Ja, tuurlijk, 100%, 1000%. Maar als je in een kerk gepland bent, dat is waar je het meest eerst aan geeft. Dat is heel belangrijk. Want als je leest bijvoorbeeld, volgens mij is het in Genesis 14, toen Abraham Melchizedek ontmoeten. Want Abraham gaf een tiende voordat de wet kwam. Oké? Okay? Abraham gaf een tiende voordat de wet kwam. De wet is niet zozeer waarmee de tiende was begonnen. En Melchizedek zegt de Bijbel, Jezus is een priester naar de orde van Melchizedek. Jezus is niet een priester naar de orde van Aaron. Hij is een priester naar de orde van Melchizedek. En Melchizedek, zegt de Bijbel, geen begin van dagen, de koning van Salem. Dat betekent de koning van vrede. Oké? Okay? En de koning van gerechtigheid. Nou, dat is een beeld van God zelf. Oké? Okay? En Abraham gaf tiende. Maar hoe gaf Abraham een tiende aan hem? De Bijbel zei, en Melchizedek, vers 18. Melchizedek, Genesis 14, vers 18. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Bracht brood en wijn. En hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende Abraham. Hij was toen nog niet Abraham, hij was toen Abraham. Oké? Okay? Hij bracht brood en wijn. Dat is waar je voedsel ontvangt. Door brood is een symbool, is eigenlijk de beeld van het woord. Waar je het woord getrouw ontvangt, elke zondag, elke woensdag, wordt jouw pastor, hij doet alles aan om jou vers brood te geven elke week. Dat is waar je 10e ACS naartoe gaan. Oké, ik weet dat mensen gewoonte vandaag de dag hebben om bedieningen meer sexier te vinden dan hun eigen kerk. Niet doen. Ja, geef aan bedieningen. Zij de een is goed. Maar wanneer je in een kerk zit, het kan niet zijn dat aan het eind van het jaar bij je belastingaangifte je hebt meer gegeven aan de bediening dan aan de gemeente waar God je hebt geplant. Dan wandel je niet in Gods orde. Het is heel simpel. Dan wandel je niet in Gods orde. Oké? Partnerschap. Nou, partnerschap is Gods gegeven manier om effectiever te kunnen zijn. En de hemel en de aarde zijn in partnerschap met elkaar. Want de aarde kan niet functioneren zonder de hemel. De aarde kan niet functioneren zonder de hemel. Onze aarde kan niet functioneren zonder de eerste hemel. Daarom hebben wij de zon, de maan. Het is nodig om alles wat we hier op de aarde hebben goed te kunnen functioneren. En de man en de vrouw zijn in partnerschap met elkaar in het huwelijk. En Mozes begreep het belang van partnerschap toen hij Jozua zond om te vechten terwijl hij op de berg was met Aharon en Hu en zijn staf omhoog hield. In Exodus 17. Hij stuurde Jozua erop uit om te vechten en tegelijkertijd was hij boven met zijn staf omhoog. En de Bijbel zei elke keer wanneer zijn staf omhoog was, Jozua was aan het winnen. Maar als zijn staf omlaag ging, Amalek begon te winnen. Met andere woorden, beide was nodig. Hij kon zijn staf omhoog doen, maar als Jozua niet vocht, zou er nog steeds geen overwinning zijn. Partnerschap is heel cruciaal. Partnerschap in ons gebed en in ons geven. En nogmaals, als eerst in de gemeente waar je zit. En dan kan je andere mensen zegenen en andere bedieningen zegenen. Maar het begint eerst bij de gemeente waar je zit. En dat is waar je het meest mee partnert. Amen. Als je tenminste een gemeente hebt die vooruit gaat. Een gemeente hebt die altijd meer willen doen van de Heere. Nou, Paulus zegt in Filippenzen 1 vers 5. Vanwege uw gemeenschap, uw partnerschap aan het evangelie. Van de eerste dag af tot nu toe. En dan zegt hij in vers 6, ik vertrouw erop dat hij die in u een goede werk begonnen is, dat voltooien zou tot op de dag van Jezus Christus. We hebben deze tekst vaak natuurlijk gequote en gezegd van hij die een goede werk is begonnen, zou het ook voltooien in u. Maar het heeft allemaal te maken dus met partnerschap en de gebeden van Paulus. Partnerschap. Partnerschap is de weg. We kunnen niet niks zelf doen. Weet je, wij als predikers vaak, wij als dieners van God. En wij kunnen niet zonder de mensen om ons heen, die met ons partneren, in alles. Bijvoorbeeld bij ons in de gemeente. We hebben partners nodig, die geven, die werken. Ik kan bijvoorbeeld piano spelen, maar ik kan niet op een zondag piano spelen en daarna weer gaan prediken en dan drummen. Ik kan ook drummen. Dus we hebben mensen nodig die dat allemaal doen. Waarom? Ze zijn in partners met ons. En ik geloof dat als elke voorganger, oké, zijn of haar mensen in de kerk zou zien, niet alleen maar als zonen en dochters of leden, maar als partners zou zien, dan zou alles veranderen. De manier hoe je met jouw partners omgaat is anders dan de manier hoe je met je leden omgaat. Je gaat ze meer waarderen, want je weet, ze zijn van beide kanten. Natuurlijk zijn ze de zonen en dochters in het huis, maar je ziet ze ook als partners, samen. Doen jullie dit zodat de visie van God vervuld zou worden? Oké? Wij als predikers, wij als voorgangers, we kunnen het niet alleen, 1000% niet. En op het moment dat je dat gaat zien, dan gaan je mensen meer waarderen. En dan gaan ze zien dat je ze waardeert, dan gaan ze je ook nog meer waarderen. Natuurlijk zijn ze zonen en dochters in het huis, dieners en al deze dingen, hoe je het wilt noemen, je leden, hoe je het wilt noemen. Maar op het moment dat je gaat zien dat alles wat God doet is door partnerschap. Als voorgangers heb ik het over nu. Hè? Niet zozeer als leden, maar als voorgangers. Zie je de mensen om je heen als partners met jou. Partners om samen te doen wat God je hebt gezegd dat je moet doen. Jij hebt de visie, jij bent de visiedrager. Maar je hebt mensen nodig om je heen om dat te vervullen. Maar zo ook in het geven. God zal altijd zijn werk gewoon sponsoren. God zal altijd zijn werk in alles voorzien. Maar God geeft ons de mogelijkheid, hij geeft ons de mogelijkheid, de mensen die er zijn, om deel te zijn aan zijn werk. Zodat wij ook de zegen ervan zullen ervaren. Nou, ik ga voor je, voor nu ga ik je afsluiten. Morgen gaan we door met Filippenzen 1. We zijn dan bij vers 7. En voor nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen weer. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God zegen. De werkweek zit erop.
3: Woehoe!
2: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend Show.
6: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
7: Psalm 21 heeft precies 55 woorden. En als je de cijfers 1 tot en met 10 optelt, kom je op 55. Daarom noemen we 55 een volheidsgetal. Dat betekent dat alles wat we nodig hebben, we kunnen vinden in Psalm 23. En in vers 5 zegt David: U zalft mijn hoofd met olie. Wanneer de herder in de zomer met zijn kudde op de hoger gelegen tafellanden is aangekomen, wordt de kudde in alle behoeften voorzien. Hier kunnen de schapen volop van het malse groen en het heldere bronwater genieten. De herder heeft op deze hoogte ook een schaapskooi voor zijn kudde gebouwd. Een met stenen ommuurde ruimte met 1 ingang. Wanneer de schapen 's avonds terugkeren naar de schaapskooi, staat de herder in de ingang. Hij houdt ieder schaap een lammetje even tegen met zijn staf. Hij wil weten of ze er allemaal zijn en controleert op eventuele verwondingen die het schaap zou kunnen hebben opgelopen in het dal van die beduisternis. In zijn hand heeft hij een ramshoorn. Die is gevuld met olijfolie, vermengd met geneeskrachtige kruiden, zwavel en teer van de cederboom. Daarmee zalft hij de schapen die verwond zijn. De olie heeft een beschermende en genezende werking. De olie beschermt de schapen tegen muggen en vliegen. Vanwege de teer en de zwavel blijven ze op een afstand. Zodra de olie over de kop van het schaap is gesmeerd, zie je een onmiddellijke verandering in het gedrag. Het schaap zal weer rustig grazen om daarna te gaan herliggen, herkauwen. Ook jij kunt gewond raken door het leven van alle dag. Ook jij hebt het nodig om verzorgd te worden. Als schapen gezalfd worden, moeten ze stilstaan en hun kop buigen, zodat de herder zijn werk kan doen. Net als David mag jij je hoofd neerbuigen en belijden: U zalft mijn hoofd met olie. De goede herder wrijft je in met de olie van zijn aanwezigheid. In de aanwezigheid van de goede herder ontvang je genezing en bevrijding. Als mensen gezalfd worden met olie, is dit een symbool van de Heilige Geest die hen bekleedt met kracht. Psalm 92, vers 11 zegt: U geeft mij de kracht van een wilde stier, met pure olie ben ik overgoten. En dan ervaar je dat de goede herder ontroerend dichtbij is en dat de zalving een krachtige uitwerking heeft.
6: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop.
3: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
8: Vandaag ga ik eens spreken over bezorgd zijn, piekeren. En mijn boodschap is voor christenen. Bent u geen christen? Luister dan toch. Want dan hoort u iets over de rijkdom die u kunt krijgen als u christen wordt. De weg is open. Deed u het nog niet, dan kunt u het nu doen. Kom tot Jezus. Dat is de weg om een christen te worden. Ieder die in hem gelooft, wil hij een kind van God maken. Hij stierf aan het kruis voor de zonde van de hele wereld, ook voor de uwe. En die tot hem komt, zal hij geen zins uitwerpen, zegt de Bijbel. Dat betekent vast en zeker niet terugsturen. En dan gaat hij u in grote liefde trainen. En iets over die training ga ik in een paar boodschappen over Transwoord Radio vertellen. Kijk, als je christen bent, betekent dat niet dat er geen strijd te strijden is. Je bent juist een strategisch punt voor de vijand. En een van de succesvolste wapens van de duivel is bezorgdheid. Om in die strijd overwinnend te zijn, moeten we goed leren luisteren naar wat de Bijbel daarover zegt. En daar ga ik iets van vertellen. Maar ook van wat ik hoorde van anderen. En las in boeken van ervaren christenen. God spreekt door zijn woord, maar ook door zijn kinderen. Ik las eens: de levensstijl van een christen moet er een van overwinning zijn. Van blijdschap, van overvloed. Van onze kant is er alleen nodig een zekere dosis nood en een welkom om de hulp van den Heer te accepteren. De deuren van de hemel zijn open. Houd ik vast aan gevoelens die me beletten onder een geopende hemel te leven, dan is het geen wonder als ik depressief ben. Deze woorden las ik toen ik lelijk in de put zat. En ik schaamde me. Ik nam de Bijbel en las Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd. Maar laten wij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ik zag er ineens iets van wat de bedoeling van den Heer is. Hoe wij als kinderen des lichts moeten leven. Krachtig, vrij, rustig en blij zijn, dat is de opgave. De Bijbel zegt: de vreugde des Heren zal uw sterkte zijn. En dan is er nog iets heel praktisch. We moeten goed notitie nemen van de zegeningen die Hij geeft en gegeven heeft. Tel je zegeningen. Tel ze bij dozijn en je zult ervaren dat er massa's zijn. Verder zegt de Bijbel: laat uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Ja, dat betekent bidden. Bent u wel eens ontmoedigd geweest wat betreft dat bidden? Bezorgdheid is zo dikwijls bezorgd zijn voor anderen. En nou juist met dat bidden voor anderen kan het dikwijls zo lang duren voor je iets van verhoring merkt. Ik heb een heerlijke ervaring gehad. Door een televisieinterview met Willem Duis had ik een heerlijke gelegenheid het evangelie te brengen aan vele Hollanders. Ze zeiden me: u hebt misschien wel aan 6 miljoen mensen uw paasboodschap gebracht. Het was op eerste paasdag, 's avonds. Vele mensen reageerden. Ik kreeg telefoons, brieven, bezoeken, zodat ik heerlijk veel zielzorg kon doen. Maar ik zelf kreeg ook veel bemoediging. Ik heb gebedsverhoringen ervaren over meer dan 70 jaar van mijn leven. Bijvoorbeeld, toen ik een peuter van 5 jaar oud was, vroeg ik de Heer Jezus in mijn hart te komen. En Hij deed het. En heeft me nooit meer verlaten. Ik kreeg toen meteen een zorg voor mensen. Achter de Barliorenstraat waar ik woonde, was de Smedestraat, waar vele kroegen waren. In die tijd zag je vele dronken mensen op straat die dan opgebracht werden naar het politiebureau in die Smedenstraat. Ik besloot iets te doen. En ieder gebedje dat ik zei eindigde met de woorden: en Heer Jezus, wilt u de mensen in de Smedenstraat redden en bekeren? Na de televisieuitzending kreeg ik een brief. Iemand schreef: mijn man vond het zo leuk dat u vertelde dat u in Haarlem gewoond hebt. Hij heeft 17 jaar in de Smedenstraat gewoond en gewerkt in het politiebureau daar. Hij en ik kennen den Heer Jezus ook. Een verhoring na 73 jaar. Ik was altijd op christelijke scholen geweest, maar toen ik 15 jaar was, ging ik

0: Ik heb altijd geweigerd te doen wat u mij aanraadde, dat ik Jezus zou aannemen als mijn verlosser. Ik geloof dat ik nu mijn ja aan hem moet zeggen. Mag ik bij u komen? Kom maar gauw. Ik sprak en bad met hem en zei: vraag nu de Heer Jezus of hij in je hart wil komen. En hij bad: Jezus, ik kan mijn hart niet openkrijgen. Wil u de deur forceren? En Jezus begon een wonder in zijn leven. Een verhoring na 45 jaar. Een man schreef me: 25 jaar geleden kwam ik uit een concentratiekamp in het huis dat u voor ex-gevangenen had geopend. U bracht mij het evangelie, maar ik was nog niet rijp ervoor. Nu zag ik u voor de tv en ik kan u schrijven: ik heb den Heer gevonden. Een verhoring na 25 jaar. Waarom vertel ik u dit allemaal? Omdat u ziet hoe soms Gods molens langzaam malen, maar ze malen secuur. Laat u niet ontmoedigen in uw voorbeden voor uw zoon, uw broer, uw man, uw vrouw, uw dochter, uw buurvrouw, uw vriend of wie dan ook, voor wie u zorgen hebt en problemen. De duivel vertelt u: stop ermee. Je ziet toch wel dat God niet verhoort. Maar de duivel is een leugenaar. Volhouden hoor. Ik geloof zeker dat als we in de hemel komen, we zullen zien dat niet één voorbede verloren is gegaan. Ik heb u een stukje hemelvreugde verteld van die verhoringen na zoveel jaren. Ja, de Bijbel zegt: werp uw brood uit op het water en ge zult het vinden na vele dagen. Zullen we bidden? Dank u, Heere, dat wij mogen, ja, moeten onze noden door gebed en dankzegging bekend laten worden in onze voorbeden. En dat u altijd luistert en hoort en verhoort op uw tijd. Wil u door uw Heilige Geest ons hart volmaken met vertrouwen in plaats van twijfel? Dank u wel, Heer. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
3: Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord.
4: Dit is Leven vanuit Gods Woord. Een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze bijbelonderwijs van Derek Prince. Verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik bid nu voor degene, voor die ene persoon die mij nu hoort. U kent precies waar gebondenheid is ontstaan. U kent iedere deur, iedere wond, iedere angst en ieder gebied waar duisternis geprobeerd heeft terrein te winnen. En daarom neem ik in de naam van Jezus Christus positie in tegen iedere macht die niet van God is. Ik spreek tot angst, laat los. Ik spreek tot veroordeling, zwijg. Ik spreek tot geestelijke onderdrukking, wijk in Jezus' naam. Alles wat deze persoon gevangen probeert te houden aan het verleden, aan schuld, aan schaamte of aan angst voor morgen. Jouw recht om te regeren is beëindigd door het volbrachte werk van Jezus Christus. Ik spreek vrijheid over je. Niet omdat gevoelens dat bevestigen en ook niet omdat omstandigheden onduidelijk of onmiddellijk waren. Maar omdat Jezus Christus Heer is. Heilige Geest, vul nu iedere plaats die leeg komt met uw vrede, uw waarheid en uw kracht. Sta op in de vrijheid waarvoor Jezus je heeft vrijgemaakt. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Ik ben aanvaard en geliefd. God de Vader heeft mij aangenomen als zijn kind. Christus heeft mij aanvaard. En God heeft mij aanvaard in zijn geliefde Zoon. Ik mag al mijn zorgen bij God neerleggen, want Hij heeft hart voor mij. Jezus is met mij alle dagen, juist omdat Hij zelf, toen Hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan. God is Vader van wezen en beschermer van weduwen. Hij geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt zijn trouw. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart. Hij blijft mijn hoop. Ik laat mij niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ik heb lief omdat God mij eerst heeft lief gehad. Amen.
0: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door te geven.

0: Wij hebben Bijbels op de plank, podcasts op onze telefoon, preken op YouTube, boeken die we soms kopen en vervolgens maandenlang niet openslaan. Maar stel je voor dat goed Bijbels onderwijs schaars is. Dat je geen kerkgebouw binnen kunt lopen omdat samenkomen je verdacht kan maken. Dat de leider die jou discipelde ineens wordt gearresteerd. Dat je weet dat anderen zijn verhoord, mishandeld of jarenlang gevangen zijn gezet. En dan krijg jij één boek in handen. In je eigen taal. Een boek dat je leert hoe je moet bidden wanneer je bang bent. Hoe je kunt vergeven wanneer je vervolgd wordt. Hoe je stand houdt wanneer de druk groter wordt. Hoe je trouw blijft aan Jezus als geloven niet alleen iets kost op zondagmorgen, maar misschien je baan, je vrijheid of je veiligheid. Dan is dat niet zomaar een boek. Dan kan het een reddingslijn zijn. Daarom probeert Derek Prince Ministries boeken, vertaalde video's en digitaal onderwijs bij gelovigen in Iran te krijgen. Voor een huiskerk onder druk kan één boek een enorme bemoediging zijn. Voor een jonge leider die moet onderduiken, kan één boodschap kracht geven om stand te houden. Misschien zul jij die persoon nooit ontmoeten, maar jouw gift kan hem of haar wel bereiken. Ga naar derekprince.nl en help mee.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
3: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085 00 51 049 of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via god.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
1: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
9: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Yeah.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What are they doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.

0: Je hebt je keuze om Jezus te volgen al gemaakt. Maar blijf je kijken?
1: Of durf jij te gaan? Het moment is nu. Duizenden van onze generatie. 10 uur lang en 2 thema's. Hem aanbidden en gezonde worden. Met een line-up waar je u tegen zegt. Maar nu jij nog. Wees geen toeschouwer. Stap uit in jouw roeping voor zijn missie. 24 oktober 2026 in Jaarbeurs Utrecht. Score je tickets nu op decent.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio. Laat God Radio niet stilvallen.
4: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
3: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Holy, holy, holy are you, Lord.
4: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship. Just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
5: God Radio, het geluid van hoop.

0: Jabers Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
7: From Amsterdam to London, Los Angeles, Jerusalem to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
7: Jesus Christ.
4: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: go.
1: Je hebt je keuze om Jezus te volgen al gemaakt. Maar blijf je kijken?
2: Of durf jij te gaan? Het moment is nu. Duizenden van onze generatie. 10 uur lang en 2 thema's. Hem aanbidden en gezonde worden. Met een line-up waar je u tegen zegt. Maar nu jij nog. Wees geen toeschouwer. Stap uit in jouw roeping voor zijn missie. 24 oktober 2026 in Jaarbeurs Utrecht. Scoor je tickets nu op decent.nl.
3: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
8: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
9: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: Laat God Radio niet stilvallen.
10: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
7: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
10: Jesus Christ.
7: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: Van Amsterdam to London, Lotto, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. Driemaal M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
9: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Crowded.
1: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, de financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: zijn erbij.
1: De Sen, 24 oktober, Jabers Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
2: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. Caris Bible College.nl.

0: Je hebt je keuze om Jezus te volgen al gemaakt. Maar blijf je kijken?
1: Of durf jij te gaan? Het moment is nu. Duizenden van onze generatie. 10 uur lang en 2 thema's. Hem aanbidden en gezonder worden. Een line-up waar je u tegen zegt. Maar nu jij nog. Wees geen toeschouwer. Stap uit in jouw roeping voor zijn missie. 24 oktober 2026 in Jaarbeurs Utrecht. Scoor je tickets nu op thecent.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Laat God Radio niet stilvallen.
10: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
8: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook...

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
9: From Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws. Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio. Laat God Radio niet stilvallen.
7: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
7: Jesus Christ.
6: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: churches know it starts with persecution. Hate to break it to you. So I say, Lord, I love you. It's a privilege to belong to you. Somebody say, I'm yours. Somebody say, I'm yours. Somebody say, I'm yours forever.
1: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
2: Als de apostel Paulus op zijn zendingsreis in Athene is aangekomen, de vele afgoden om zich heen ziet, zegt hij in Handelingen 17 vers 27... Het was Gods bedoeling dat wij hem zouden zoeken en hem altastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Een Joodse vertelling verhaalt dat Jechiel met een paar vriendjes verstoppertje aan het spelen is in het huis van zijn grootvader. Hij verstopt zich in een kast op de zolder. Hij wacht een lange tijd, maar niemand vindt hem. Ten slotte gaat hij naar beneden en ziet dat zijn vriendjes buiten het spelen zijn. Ze hebben hem helemaal niet gezocht. Hij heeft voor niets zo lang verstopt gezeten. Huilend gaat hij naar de studeerkamer van zijn opa en zegt: ik had me zo goed verstopt en ik heb heel lang gewacht, maar niemand kwam me zoeken. De grootvader kijkt zijn kleinzoon aan, slaat zijn arm om hem heen en zegt: lieve jongen, zo is het ook met God. Hij heeft nog veel meer reden tot klagen dan jij. God is verborgen, maar hij wil zo graag gezocht en gevonden worden. Je zou kunnen zeggen, dat is de boodschap van Paulus als hij zijn toehoorders in Athene toespreekt, waar hij zei: het was Gods bedoeling dat we hem zouden zoeken en hem altastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. God heeft ook in jou het bovennatuurlijke verlangen gelegd om hem te zoeken, omdat hij door jou gevonden wil worden. Koning Salomo zegt in Prediker 3 vers 11... dat God zelf het verlangen naar de eeuwigheid en de eeuwige in jouw hart heeft gelegd. De bekende schrijver C.S. Lewis concludeerde dit. Hij zei: als ik in mijzelf het verlangen tegenkom dat door niets in deze wereld gestild kan worden, dan is de logische verklaring daarvan dat ik uiteindelijk gemaakt ben voor een andere wereld.
1: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Mijn vrienden en ik zijn erbij. Descent, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: De werkweek zit erop.
10: Woehoe!
9: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. Caris Bible College.nl.

0: go.
1: Je hebt je keuze om Jezus te volgen al gemaakt. Maar blijf je kijken?
2: Of durf jij te gaan? Het moment is nu. Duizenden van onze generatie. 10 uur lang en 2 thema's. Hem aanbidden en gezonde worden. Met een line-up waar je u tegen zegt. Maar nu jij nog. Wees geen toeschouwer. Stap uit in jouw roeping voor zijn missie. 24 oktober 2026 in Jaarbeurs Utrecht. Score je tickets nu op decent.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
9: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
9: Jesus Christ.
4: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar maken.

Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Laat God Radio niet stilvallen.
6: Van Amsterdam to London, lots of Jerusalem.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: I'm just checking in.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.